0: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Die met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering ervan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod

0: kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rel in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Wie met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Stad, jouw radio. Kreegstad FM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor de overlast in de wijk. Sinds 23 juli geldt er een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering daarvan heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam er na straatraces en andere overlast in de wijk. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele regeling komt. Zo laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies moet gaan uitzien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om hun eis kracht bij te zetten. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden hebben 4 agenten gehoorschade opgelopen, schrijft de burgemeester van de gemeente Neder-Betuwe. De agenten moesten naar de eerste hulp nadat er zwaar vuurwerk naar hen was gegooid. De rellen waren een maand geleden. Bij het stadhuis van Opheusden demonstreerden

0: mensen tegen het plan om er 132 asielzoekers op te vangen. Volgens de burgemeester zaten daar splintergroepen van buiten Neder-Betuwe achter. Ze zouden de plaatselijke jeugd hebben opgehitst om mee te doen aan grof geweld, schrijft de burgemeester in zijn column op de gemeentewebsite. De gemeente Moerdijk heeft fouten gemaakt bij de uitvoering van de uitkoopregeling voor mensen die hun woning niet kwijtraken. Volgens de gemeente is er een menselijke fout gemaakt, waardoor er bij 16 huizen de koopsommen verkeerd zijn berekend. 3 eigenaren kregen te weinig voor hun huis. Zij krijgen compensatie, maar de anderen kregen te veel. De gemeente kan dat geld niet meer terugvorderen. De fouten zijn de afgelopen maanden gemaakt. De zogeheten Moerdijk-regeling is bedoeld voor huiseigenaren die moeilijk van hun huis afkomen door de uitbreidingsplannen van de haven en de industrie. Die met een rolstoel slecht kan binnenkomen bij bedrijven, winkels of horecagelegenheden in Rotterdam, kan die plek nomineren. De gemeente Rotterdam bekijkt dan of er een rolstoelhelling kan komen. Hoeveel hellingen de gemeente gaat aanleggen hangt af van hoeveel plekken er worden genoemd, zegt wethouder Nunnely van Rotterdam. De actie van de gemeente maakt deel uit van de Week van de Toegankelijkheid. En nomineren kan tot eind dit jaar. Het weer vanavond en vannacht toenemende bewolking. Blijft wel droog, minimum temperatuur een graad of 12. Morgen eerst nog mist, daarna meer zon. Vrijwel overal droog en het wordt dan 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

Alexander.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond laat een bestelbus uitgebrand. Dat gebeurde op de Aam de Jongstraat. Van de bus maar weinig over. Het vuur dreigde over te slaan naar een carport en daarmee ook naar een woning. Dat kon voorkomen worden. Maar de carport is door de hitte wel flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor overlast in de wijk. Sinds half juli geldt een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er na 11 uur 's avonds en voor 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam na jaren van overlast van jongeren die straatraces hielden en drugs gebruikten. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele oplossing komt. Laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om die eis kracht bij te zetten. Het lek in het schip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Duikers hebben een inspectie gemaakt en het lek gedicht. Het maakt nu geen water meer, meldt de brandweer. Er liep water het schip in door een gat in de romp in de machinekamer. Hoe dat gat is ontstaan, dat is onbekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. De bemanning had het schip al veilig weten te verlaten. De Nautilus ligt in de Julianehaven, deel van de Eemshaven. Het schip wordt onder meer ingezet bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Op Amerikaanse openbare scholen zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van

0: belangen organisatie. Het is het grootste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. In verschillende staten zijn strenge regels over wat er in de klas mag gezegd worden en onderwezen. Daarom zijn bepaalde boeken over thema's als ras en LHBTI verboden in schoolbibliotheken. In de Republikeinse staten Texas en Florida waren de meeste boeken verboden. De belangenorganisatie noemt het record aantal boeken dat dit jaar verboden is zorgelijk en spreekt van censuur in het onderwijs. Het weer, na het optrekken van de mist, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk het mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond laat een bestelbus uitgebrand. Dat gebeurde op de Aam de Jongstraat. Van de bus maar weinig over. Het vuur dreigde over te slaan naar een carport en daarmee ook naar een woning. Dat kon voorkomen worden. Maar de carport is door de hitte wel flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor overlast in de wijk. Sinds half juli geldt een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er na 11 uur 's avonds en voor 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam na jaren van overlast van jongeren die straatraces hielden en drugs gebruikten. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele oplossing komt. Laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om die eis kracht bij te zetten. Het lek in het schip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Duikers hebben een inspectie gemaakt en het lek gedicht. Het maakt nu geen water meer, meldt de brandweer. Er liep water het schip in door een gat in de romp in de machinekamer. Hoe dat gat is ontstaan, dat is onbekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. De bemanning had het schip al veilig weten te verlaten. De Nautilus ligt in de Julianehaven, deel van de Eemshaven. Het schip wordt onder meer ingezet bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Op Amerikaanse openbare scholen zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een belangenorganisatie. Het is het grootste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. In verschillende staten zijn strenge regels over wat er in de klas mag gezegd worden en onderwezen. Daarom zijn bepaalde boeken over thema's als ras en LHBTI verboden in schoolbibliotheken. In de Republikeinse staten Texas en Florida waren de meeste boeken verboden. De belangenorganisatie noemt het record aantal boeken dat dit jaar verboden is zorgelijk en spreekt van censuur in het onderwijs. Het weer, na het optrekken van de mist, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolken.

0: wel de mogelijke mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is aan de hand van de ANWB. Er staat een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 7 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam 5 minuten vertraging bij Zevenbergshoek. Bij Dordrecht nog eens 5 minuten erbij. En er staat file op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file, vertraging van meer dan 20 minuten. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk 13 kilometer file. Aansluitend op de A17, maar dan van Dordrecht naar Roosendaal tussen Moerdijk en Zevenbergen 6 kilometer file, kwartier vertraging. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. Er staat 20 minuten voor de file op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Waalwijk Centrum en Waspik 7 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond laat een bestelbus uitgebrand. Dat gebeurde op de Aam de Jongstraat. Van de bus maar weinig over. Het vuur dreigde over te slaan naar een carport en daarmee ook naar een woning. Dat kon voorkomen worden. Maar de carport is door de hitte wel flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor overlast in de wijk. Sinds half juli geldt een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er na 11 uur 's avonds en voor 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam na jaren van overlast van jongeren die straatraces hielden en drugs gebruikten. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele oplossing komt. Laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om die eis kracht bij te zetten. Het lek in het schip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Duikers hebben een inspectie gemaakt en het lek gedicht. Het maakt nu geen water meer, meldt de brandweer. Er liep water het schip in door een gat in de romp in de machinekamer. Hoe dat gat is ontstaan, dat is onbekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. De bemanning had het schip al veilig weten te verlaten. De Nautilus ligt in de Julianehaven, deel van de Eemshaven. Het schip wordt onder meer ingezet bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Op Amerikaanse openbare scholen zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een belangenorganisatie. Het is het grootste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. In verschillende staten zijn strenge regels over wat er in de klas mag gezegd worden en onderwezen. Daarom zijn bepaalde boeken over thema's als ras en LHBTI verboden in schoolbibliotheken. In de Republikeinse staten Texas en Florida waren de meeste boekverboden. De belangenorganisatie noemt het record aantal boeken dat dit jaar verboden is zorgelijk en spreekt van censuur in het onderwijs. Het weer, na het optrekken van de mist, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk het mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Op de A2 Eindhoven richting Utrecht heb je een half uur vertraging tussen afrit Sint-Nicolaas-Kestel en knooppunt Empel, 8 kilometer file. 20 minuten op de A2 richting Utrecht tussen Hintham en afrit Kerkdriel. Kwartier op de A2 Eindhoven richting Maastricht. De rechterrijstrook is dicht bij Roosteren door een beschadigde vangrail. En daarom 20 minuten extra vanaf Maasbracht op de A16 Breda-Rotterdam. 25 minuten vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht, 11 kilometer file. Een half uur op de A29.

0: vanaf het Oud-Beijerland 9 kilometer file. 10 minuten op de A58 Bergen-op-Zoom Breda tussen Rukve en Breda-West, 9 kilometer file. Dat drie kwartier voor de vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven door een ongeluk tussen Afrit Liesel en Geldrop, 8 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afritsen Michels-Gestel en knooppunt Empel 8 kilometer file, een kwartier vertraging. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Hintham en knooppunt Del 17 kilometer file. A2 Eindhoven Maastricht door een kapotte vangrail tussen Maasbracht en Roosteren 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Meer dan een half uur vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk 28 kilometer file. A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Steeds veel vertraging op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zevenbergen 18 minuten vertraging in 6 kilometer file. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Sabina en Afrit Nieuwlandsdorp 20 minuten vertraging. Staat op de A67 Venlo Eindhoven. Een half uur vertraging tussen Afrit Liesel en Gelderop door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: stad, jouw radio. Rijnstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Spijkenisse is gisteravond laat een bestelbus uitgebrand. Dat gebeurde op de Aam de Jongstraat. Van de bus maar weinig over. Het vuur dreigde over te slaan naar een carport en daarmee ook naar een woning. Dat kon voorkomen worden. Maar de carport is door de hitte wel flink beschadigd. De politie doet onderzoek naar hoe de brand is ontstaan. Bewoners van de S in Rotterdam dringen aan op een permanente oplossing voor overlast in de wijk. Sinds half juli geldt een tijdelijk wijkverbod. Dat houdt in dat er na 11 uur 's avonds en voor 5 uur 's ochtends niemand in de wijk mag zijn die er niks te zoeken heeft. Sinds de invoering heeft de politie 140 boetes uitgedeeld. Het wijkverbod kwam na jaren van overlast van jongeren die straatraces hielden en drugs gebruikten. De bewoners hopen dat het verbod wordt verlengd, maar nog liever hebben ze dat er een structurele oplossing komt. Laat het bewonerscomité van de S weten. De bewoners willen overleg met de gemeente over hoe die oplossing er precies uit moet gaan zien. Ze hebben 100 handtekeningen opgehaald om die eis kracht bij te zetten. Het lek in het schip in de Eemshaven in Groningen is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zal zinken afgewend. Duikers hebben een inspectie gemaakt en het lek gedicht. Het maakt nu geen water meer, meldt de brandweer. Er liep water het schip in door een gat in de romp in de machinekamer. Hoe dat gat is ontstaan, dat is al onbekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. De bemanning had het schip al veilig weten te verlaten. De Nautilus ligt in de Julianehaven, deel van de Eemshaven. Het schip wordt onder meer ingezet bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. Op Amerikaanse openbare scholen zijn dit schooljaar bijna 12.000 boeken verboden. Dat blijkt uit een studie van een belangenorganisatie. Het is het grootste aantal sinds de organisatie in 2021 begon met het bijhouden van boekverboden. In verschillende staten zijn strenge regels over wat er in de klas mag gezegd worden en onderwezen. Daarom zijn bepaalde boeken over thema's als ras en LHBTI verboden in schoolbibliotheken. In de Republikeinse staten Texas en Florida waren de meeste boekverboden. De belangenorganisatie noemt het recordaantal boeken dat dit jaar verboden is zorgelijk en spreekt van censuur in het onderwijs. Het weer, na het optrekken van de mist, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk het mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is aan de hand van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht door een kapotte vangrail. Een kwartier vertraging tussen Sint-Joost en Roosteren. Een half uur op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Beest. 24 kilometer, ook door de werkzaamheden daar. 34 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Knoopend Ridderkerk. 24 kilometer file. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 10 kilometer file. Door een ongeluk op de A27. Gorinchem richting Breda is de linkerrijstrook dicht bij Oosterhout. 4 kilometer file geeft een kwartier vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Afrit Oud-Beijerland. Bijna een half uur vertraging, 13 kilometer file. En op de A59 Den Bosch-Zonzeel een kwartier vertraging bij Knoopend Hooipolder. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de aansluiting met de N61 en tolplein van de Westerschelde-tunnel is door bergingswerkzaamheden de weg 1 bedekt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto?

0: Huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
1: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

A2 Den Bosch richting Utrecht is het nog steeds erg druk tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file, een vertraging is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam, een kwartier vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht nog steeds door de kapotte vangrail bij Roosteren. 10 minuten vertraging. Een kwartier op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 9 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en Heiligenhardsplein. 3 kilometer file. En 5 minuten vertraging nog op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Linnen en Knoopend Vonderen. En tot zover de ANWB.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het dorpje Zuidland op Voorneput is gisteravond laat een explosie geweest. De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond 10:00. Door de klap brak er brand uit, maar die was vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is ook nog niemand opgepakt. De politie heeft gisteren de bestuurder opgepakt van een Albert Heijn boodschappenbestelbus. Die was met zijn bestelwagen van de Westdijk gereden bij Heijnenoord. De bestuurder van de bus leek onder invloed. Gedronken had hij niet, maar testte wel positief op cannabisgebruik. Op het politiebureau is daarna een tweede test gedaan om te bevestigen dat hij inderdaad drugs had gebruikt. De naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web, een verborgen deel van het internet. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en de Vlaamse VRT. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Het gaat om bijna 200 vrouwen uit Nederland en 30 uit België. Sommige beelden zijn meer dan 10 jaar oud, andere zijn best nieuw. Het Nederlands Expertisecentrum Online Misbruik Off-Limits noemt het een nieuw dieptepunt, omdat het extreme gevolgen kan hebben voor slachtoffers op de website. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd bij de executie van een legerpsychiater. De man doodde 13 militairen vlak voordat ze naar Afghanistan zouden worden uitgezonden. Meer dan 30 mensen raakten bij de schietpartij gewond. In het proces zei hij moslims en Taliban-leiders te willen beschermen. De man is Amerikaan van Palestijnse komaf. Wanneer de executie plaatsvindt is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog tot 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en dat wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn aan de hand van de ANWB. Er staat nog een file op de A2 Eindhoven-Utrecht. 5 minuten vertraging bij knooppunt Empel. 5 minuten op de A2 Den Bosch-Utrecht bij afrit Geldermalsen. 10 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Sint-Joost en Roosteren door een kapotte vangrail 6 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Hellegatsplein 3 kilometer file. Op de A58 Eindhoven richting Breda tussen Oorschot en knooppunt de Baarse kwartier vertraging 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Sabina en het knooppunt en knooppunt Hellegatsplein. 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. A58 Eindhoven richting Breda. 13 kilometer file tussen Oorschot en knooppunt De Baars. Vertraging is een half uur door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

50. Dat is over de helft. Hard gewerkt, iets opgebouwd, maar er viel ook wel wat stuk. Nu het tweede deel, waar draait het om?

wist het, hij wist het. Maar kon dat nou echt? Zij wist het, zij wist het. Ze had het als eerste zo waar gezegd.

0: jouw radio. Rijnsland FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het dorpje Zuidland op Voorneput is gisteravond later explosie geweest. De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond 10:00. Door de klap brak er brand uit, maar die was vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is ook nog niemand opgepakt. De politie heeft gisteren de bestuurder opgepakt van een Albert Heijn boodschappenbestelbus. Die was met zijn bestelwagen van de Westdijk gereden bij Heijnenoord. De bestuurder van de bus leek onder invloed. Gedronken had hij niet, maar testte wel positief op cannabisgebruik. Op het politiebureau is daarna een tweede test gedaan om te bevestigen dat hij inderdaad drugs had gebruikt. De naaktfoto's en privégegevens van honderden Nederlandse en Belgische vrouwen worden verhandeld op het dark web, een verborgen deel van het internet. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en de Vlaamse VRT. Een website biedt kant-en-klare pakketten aan met intieme foto's, contactgegevens en sociale mediaprofielen waarmee de vrouwen kunnen worden lastiggevallen en afgeperst. Het gaat om bijna 200 vrouwen uit Nederland en 30 uit België. Sommige beelden zijn meer dan 10 jaar oud, andere zijn best nieuw. Het Nederlands Expertisecentrum Online Misbruik Off-Limits noemt het een nieuw dieptepunt, omdat het extreme gevolgen kan hebben voor slachtoffers op de website. Voor het eerst in 65 jaar wordt een Amerikaanse militair geëxecuteerd. President Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd bij de executie van een legerpsychiater. De man doodde 13 militairen vlak voordat ze naar Afghanistan zouden worden uitgezonden. Meer dan 30 mensen raakten bij de schietpartij gewond. In het proces zei hij moslims en Taliban-leiders te willen beschermen. De man is Amerikaan van Palestijnse komaf. Wanneer de executie plaatsvindt is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog tot 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en dat wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit zijn de hoofdpunten van de ANWB. Viel op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 5 kilometer. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond een uur of 10. Door de klap brak er brand uit, maar die was al vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is nog niemand opgepakt. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het aan andere soorten vervoer te koppelen, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is er weliswaar veel alternatief OV in de regio, maar nu werkt het nog langs elkaar heen. De centrale meldkamer zou die OV-alternatieven efficiënter moeten laten samenwerken. Ziekenhuizen en culturele instellingen zouden zo ook beter bereikbaar moeten worden. Ook komen er 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het kabinet wil voortaan jaarlijks 300 miljoen euro uittrekken om de regionale bereikbaarheid te verbeteren. Een school uit Beierland heeft voor deze week een schoolkamp in Frankrijk geschrapt. De afgelopen dagen zijn rellen uitgebroken op scholen bij protesten. 2 klassen zouden verblijven in de voorstad van Parijs. Tot donderdag leek het op de betreffende school rustig, maar inmiddels waren ook bij deze school signalen binnengekomen dat het mogelijk uit de hand zou kunnen lopen. Daarop is in onderling overleg besloten het uitje te schrappen. 2 scholen hebben een uitwisselingsproject. Volgens de school is er met begrip gereageerd op het schrappen van het uitje. De leerlingen gaan nu naar Drenthe voor een paar dagen. Dan nog het weer, wolkenvelden, af en toe zon en droog en het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, mogelijk het mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
2: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

hier in een grote open envelop. Hij misschien al lang moeten gebeuren, het duurde

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht is een speciaal transport vastkomen te zitten in de Pietermantunnel. De wagen kan niet naar voren of naar achter. Het voorwerp dat op de oplegger ligt heeft het plafond van de tunnel beschadigd. Het treinverkeer over het spoor, boven de tunnel, gaat wel gewoon door. In het dorpje Zuidland op Voorne Put is gisteravond laat een explosie geweest.

0: Scholt uit Beierland heeft voor deze week een schoolkamp in Frankrijk geschrapt. De afgelopen dagen zijn rellen uitgebroken op scholen bij protesten. Twee klassen zouden verblijven in een voorstad van Parijs. Tot donderdag leek het op de betreffende school rustig, maar inmiddels waren ook bij deze school signalen binnengekomen dat het mogelijk uit de hand zou kunnen lopen. Daarop is in onderling overleg besloten het uitje te schrappen. Twee scholen hebben een uitwisselingsproject. Volgens de school is er met begrip gereageerd op het schrappen van het uitje. De leerlingen gaan nu naar Drenthe voor een paar dagen. Dan nog het weer, wolkenvelden, af en toe zon en droog en het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht is een speciaal transport vastkomen te zitten in de Pietermantunnel. De wagen kan niet naar voren of naar achter. Het voorwerp dat op de oplegger ligt heeft het plafond van de tunnel beschadigd. Het treinverkeer over het spoor, boven de tunnel, gaat wel gewoon door. In het dorpje Zuidland op Voorneput is gisteravond laat een explosie geweest. De vuurwerkbom werd neergelegd bij een woning aan het gasthuis rond een uur of 10. Door de klap brak er brand uit, maar die was al vrij snel uit. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Er is nog niemand opgepakt. Het kabinet wil het openbaar vervoer in de regio verbeteren door het aan andere soorten vervoer te koppelen, zoals bijvoorbeeld leerlingenvervoer. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is er weliswaar veel alternatief OV in de regio, maar nu werkt het nog langs elkaar heen. De centrale meldkamer zou die OV-alternatieven efficiënter moeten laten samenwerken. Ziekenhuizen en culturele instellingen zouden zo ook beter bereikbaar moeten worden. Ook komen er 3 proeven met zelfrijdende bussen. Het kabinet wil voortaan jaarlijks 300 miljoen euro uittrekken om de regionale bereikbaarheid te verbeteren.

0: Af en toe zon en droog en het wordt 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, mogelijk met mist. Morgen begint grijs, daarna veel zon en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. De N639 Baarle-Nassau richting Breda is dicht tussen Baarle-Nassau en de A58 door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Nieuwsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Maries van Meekter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een kapsalon aan het Liesveld in Vlaardingen sluit de deuren. De kapper vertrekt na meerdere bekladdingen, vernielingen en explosies bij zijn zaak in winkelcentrum Liesveld. Helemaal vrijwillig is de kapper niet verhuisd, want de verhuurder van de zaak heeft erop aangedrongen. De kapper vertelt Omroep 2 dat hij het vervelend vindt dat hij zo is behandeld, terwijl hij slachtoffer is van de vernielingen en de explosies. Volgens hem heeft hij er niets mee te maken, maar draagt hij er wel de gevolgen van. Het complete verhaal van de kapper vind je ook op Rijnmond.nl. Schoonmakers leggen deze week opnieuw het werk neer. De stakingen staan gepland bij de NS, op Schiphol en in hogescholen en universiteiten, zegt vakbond FNV tegen nu.nl. De branche begint vrijdag met de stakingen en die duren tot en met woensdag. Er is dinsdag ook een grote landelijke actiedag, maar waar die zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de schoonmakers actie voeren. Schoonmaakbedrijven sloten eerder een cao met het CNV, maar de FNV is niet te spreken over de gemaakte afspraken en zet de acties voort. Een formateur van de VVD gaat in Papendrecht proberen een brede middencoalitie van de grond te krijgen zonder PVV. Marianne Kalle bekijkt of het mogelijk is dat VVD, CDA, Pro, D66, ChristenUnie en de PAP een nieuw bestuur kunnen gaan vormen. De partijen hebben samen 12 van de 23 zetels. De PVV werd bij de gemeenteraadsverkiezing in Papendrecht de grootste. Er is eerder geprobeerd een coalitie te vormen met PVV, Onafhankelijk Papendrecht en de VVD. Maar die coalitie ging niet door toen een raadslid van Onafhankelijk Papendrecht zich een dag voor de installatie afsplitste. En de Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar de Belg Francis

0: temperatuur dan 14 graden. Morgen begint de dag grijs, maar daarna zien we overvloedig de zon. Tot de avond is het droog en 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Vertraging in het zuiden van het land op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Knoppert Leenderheide en Batendorp 6 kilometer met een kwartier vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

naast het aantal korte files in het zuiden van het land. Twee opvallende, de A29 om te beginnen, Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Voor het Hellegatsplein 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N261 Waalwijk richting Tilburg. En Tilburg-Noord 3 kilometer met 20 minuten op de baan. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.
1: Je spreekt me aan.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een vrouw onder invloed van drugs is ingereden op 2 marechaussee-medewerkers. Die hadden de vrouw gisteravond zien slingeren op de Veroxbaan bij Rotterdam Die Heek Airport. De marechaussees hadden haar aan de kant gezet en wilden kijken wat er aan de hand was toen de vrouw opeens gas gaf. Ze reed op de marechaussees af en knalde tegen een van de deuren van hun dienstauto. Uiteindelijk kwam de vrouw tegen een lijnbus tot stilstand met haar auto. De vrouw is daarna uit de auto getrokken. Ze zit vast en wordt verhoord. Schoonmakers leggen deze week opnieuw het werk neer. De stakingen staan gepland bij de NS, op Schiphol en in hogescholen en universiteiten, zegt vakbond FNV tegen nu.nl. De branche begint vrijdag met de stakingen en die duren tot en met woensdag. Er is dinsdag ook een grote landelijke actiedag, maar waar die zal zijn is nog niet bekendgemaakt. Het is de tweede keer in de maand tijd dat de schoonmakers actie voeren. Schoonmaakbedrijven sloten eerder een cao met vakbond CNV, maar de FNV is niet te spreken over de gemaakte afspraken en zet de acties voort. Mensen onder de 50 krijgen steeds vaker kanker in hun buik. Vooral darm, nier, baarmoederhals en leverkanker nemen toe. Waarom dit zo is, is nog niet duidelijk, maar onderzoekers vermoeden een verband met overgewicht, ongezonde voeding, alcohol en weinig beweging. Ondanks de stijging van de tumor in de buikstreek blijft kanker onder mensen jonger dan 50 naar verhouding zeldzaam. De meeste mensen die kanker krijgen zijn ouder dan 60. Boeren in een deel van de Alblasser Waard hebben last van een muizenplaag. Op foto's is te zien hoe complete velden zijn kaalgevreten door de knaagdieren. Het gaat vooral om veldmuizen, zegt een expert van de Wageningen Universiteit in de krant Het Contact. Na een zachte winter neemt het aantal muizen meestal toe, maar nu is het extreem, vooral in de omgeving van Giessenburg. In Het Contact zegt een boer dat hij meer dan een ton schade heeft. Weer wolkenvelden, af en toe zon, droog. Het is 21 graden vanavond en vannacht wolkenvelden. En dan is er mist mogelijk. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen begint de dag grijs, daarna komt de zon erbij. En tot de avond blijft het droog. 22 graden wordt het morgen. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Ook in het zuiden van het land is de avondspits al flink op gang gekomen. Met ruim 100 kilometer file al.

0: Groningen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
2: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
5: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
4: Swingende hitmiddag.

0: zomers weer buiten. Een soort van nazomer. Noord zomersmuziek bij deze van Baltimora. Was er een van Tarzan Boy. Zie je jezelf al een beetje heen en weer gaan in dat bos. Van de ene boom naar het andere boompje.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe. Wow.

0: is er nu mooier dan in deze tijd van het jaar naar je radio te luisteren. De swingende hitmiddag. Daar kun je niet omheen.
1: Daar kun je niet omheen.
2: Voet op de rem, maar de volumeknop op 10. Bumper aan bumper. Hits in de swingende hitmiddag.

0: plaatje over het leven in New York. En het gaat helemaal niet over een ontbijtje bij een zaak die Tiffany's heet, maar gewoon over het moeilijke leven, soms heel zwaar leven in New York. Goedemiddag, Atos Radio, direct van FM. Je bent afgestemd op de swingende hitmiddag.
1: De swingende hitmiddag. Vijf sterrenradio.
2: Drie platen uit de lage landen. Dit is de Club Den Hof

ongeluk gekomen in het zuiden van het land. Op een aantal plekken ook flinke vertraging. Zoals de A2 om te beginnen Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Michels Gestel en Waardenburg. 15 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. De A16 met daar Rotterdam. Voor Dordrecht gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging 20 minuten. En de A59 Den Bosch richting Os. Voor Paalgraven 3 kilometer file met bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van Gameren. Een volle herfst lang. De koning van de keiharde hits.
1: Dit is de swingende hitmiddag via FM, DAB+, en online bij Drechtstad en Atos Radio.

Zo mooi deze plaat. Koen Wouters en Clouseau, jij verdient de Nobelprijs. Voor hen was het einde van de Pollepop-stamppot uit België, dat plaatje. En daarvoor ook een hele leuke plaat uit Nederland.

0: ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam laat op nog 3 plekken grond afgraven die recent is gestort. Dat gebeurt in een onderzoek naar de dood van 6 honden. Eerder is al een rozenperkje in Park de Plantage gesaneerd, nadat in korte tijd meerdere honden die daar waren uitgelaten overleden. Nu wordt ook grond weggehaald die onlangs is gestort aan het Bachplein, de Daltonstraat en de Ruisdaallaan. De grond komt allemaal van dezelfde leverancier. Mogelijk zit er iets giftigs in de grond, maar zeker is dat nog niet. Er wordt nog onderzoek naar gedaan. Tot nu toe zijn er 6 honden overleden en is er eentje ernstig ziek. 2 oud-medewerkers van Rotterdam Short Sea Terminals moeten hun voormalig werkgever een schadevergoeding betalen van 3 miljoen euro. Heeft het gerechtshof bepaald in het hoge beroep dat de 2 hadden aangespannen. Het bedrag is hoger dan waar de rechtbank hen 5 jaar geleden nog toe veroordeelde. De 2 waren eerder wegens fraude veroordeeld tot celstraffen en daarop diende het containeroverslagbedrijf een schadeclaim tegen hen in. De rechter verlaagde de claim iets omdat het bedrijf deels schuldig zou zijn aan de fraude. Er zou een bedrijfscultuur heersen waarin zelfverrijking werd goedgevonden. Maar het gerechtshof vindt in hoger beroep niet dat dat een miljoenenfraude zou rechtvaardigen. De politie controleert deze week speciaal op het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten achter het stuur. Wie al rijdend een telefoon vast heeft of de navigatie instelt, is 440 euro kwijt. Gisteren reed de politie al met een touringcar in Den Haag in omgeving. En vanuit de hoge bus konden agenten bij auto's en vrachtwagens naar binnen kijken en mensen op heterdaad betrappen met een mobieltje in de hand. Toen zijn daar 55 mensen voor op de bon gegaan. Nog eens 25 bekeuringen zijn uitgedeeld voor andere overtredingen. En mensen onder de 50 krijgen steeds vaker kanker in hun buik. Vooral darm, nier, baarmoederhals en leverkanker nemen toe. Blijkt uit Europees onderzoek. Waarom dit zo is, is nog niet duidelijk. Maar onderzoekers vermoeden een verband met overgewicht, ongezonde voeding, alcohol en weinig beweging. Ondanks de stijging van de tumoren in de buikstreek blijft kanker bij mensen jonger dan 50 na verhouding zeldzaam. De meeste mensen die kanker krijgen zijn ouder dan 60. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog, 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk met mist. Minimumtemperatuur vannacht, een graad of 14. Morgen hebben we een grijze dag, maar daarna lost de mist op. Dan komt de zon erbij, blijft het tot de avond droog en wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits in onze regio druk, met inmiddels bijna 200 kilometer file in totaal. Veel files zijn dagelijks en een aantal plekken wat meer vertraging dan normaal, zoals op de A16 nu van Breda naar Rotterdam. Dus op het Zonzeel en Dordrecht is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerrijstrook dicht en de vertraging bijna een half uur. De A2

0: gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

zoals gebruikelijk op dinsdag verloopt de avondspits in het zuiden van het land ook druk. Het is een van de drukste avondspitsen van de week. En dat zien we onder andere op de A2 van Eindhoven richting Utrecht. Dus de knooppunt Vught en Waardenburg 18 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A27 bij Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Hank 8 kilometer met een kwartier extra reistijd. De A50 Eindhoven richting Oost tussen Zon en Breugel en Veghel duurt ook nog 20 minuten langer over. En verder valt nog op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Knoop het Baterdorp 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: jouw radio. Kretschland FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam laat op nog 3 plekken grond afgraven die recent is gestort. Dat gebeurt in een onderzoek naar de dood van 6 honden. Eerder is al een rozenperkje in Park de Plantage gesaneerd, nadat in korte tijd meerdere honden die daar waren uitgelaten waren overleden. Nu wordt ook grond weggehaald die onlangs is gestort aan het Bachplein, de Daltonstraat en de Ruisdanlaan. De grond komt allemaal van dezelfde leverancier. Mogelijk zit er iets giftigs in de grond, zegt de gemeente. Maar zeker is dat nog niet, daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Tot nu toe zijn er 6 honden overleden en is er 1 ernstig ziek. 2 oud-medewerkers van Rotterdam Short Sea Terminals moeten hun voormalig werkgever een schadevergoeding betalen van 3 miljoen euro. Heeft het gerechtshof bepaald in het hoge beroep dat de 2 hadden aangespannen. Het bedrag is hoger dan waar de rechtbank hen 5 jaar geleden nog toe veroordeelde. De 2 waren eerder wegens fraude veroordeeld tot celstraffen. Daarop diende het containeroverslagbedrijf een schadeclaim tegen hen in. De rechter verlaagde de claim iets omdat ook het bedrijf deels schuld zou hebben aan de fraude. Er zou een bedrijfscultuur heersen waarin zelfverrijking werd goedgevonden. Maar het gerechtshof vindt niet dat dat een miljoenenfraude zou rechtvaardigen. De politie controleert deze week speciaal op het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten achter het stuur. Wie al rijdend een telefoon vast heeft of de navigatie instelt, is 440 euro kwijt. Gisteren reed de politie al met een speciale touringcar in Den Haag en omgeving. Vanuit de hoge bus konden agenten bij auto's en vrachtwagens naar binnen kijken en mensen op heterdaad betrappen met een mobieltje in de hand. Toen zijn er 55 mensen voor op de bond gegaan. Nog eens 25 bekeuringen zijn uitgedeeld voor andere overtredingen. En ook teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijker worden of een tekst authentiek is of afkomstig is van kunstmatige intelligentie. Het watermerk komt erop aandringen van de EU. Teksten van buiten Europa krijgen geen watermerk. Voor gewone gebruikers zijn de markeringen niet te zien. Die zitten ingebouwd in de woordkeuzes van ChatGPT. Een speciale detector kan het watermerk en daarmee door AI gegenereerde woorden en teksten wel oppikken. Die tool is vooralsnog alleen toegankelijk voor goedgekeurde onderzoekers en expertorganisaties, schrijft OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog. Het is 21 graden vanavond en vannacht wolkenvelden. Is er ook mist mogelijk. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen begint de dag dan met mist, maar die trekt weg. Komt de zon erbij, tot de avond is het droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Nog altijd een drukke dinsdagavondspits in het zuiden van het land, met bijna 200 kilometer file in totaal. Wat opvalt is op te beginnen de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Vught en Waardenburg 18 kilometer file met een half uur vertraging. De A16 bij daar richting Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd. Verder valt op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Oost en knooppunt Bankhoef 10 kilometer en een kwartier vertraging. En tenslotte de N267 Drunen richting Andel, voor Wijk en Aalburg 3 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via klik.

0: lekker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Ja, zeker! De Hypotheker.
1: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Jouw stad, jouw radio. Kregstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Schiedam laat op nog 3 plekken grond afgraven die recent is gestort. Dat gebeurt in een onderzoek naar de dood van 6 honden. Eerder is al een rozenperkje in Park de Plantage gesaneerd, nadat in korte tijd meerdere honden die daar waren uitgelaten waren overleden. Nu wordt ook grond weggehaald die onlangs is gestort aan het Bachplein, de Daltonstraat en de Ruisdanlaan. De grond komt allemaal van dezelfde leverancier. Mogelijk zit er iets giftigs in de grond, zegt de gemeente. Maar zeker is dat nog niet, daar wordt nog volop onderzoek naar gedaan. Tot nu toe zijn er 6 honden overleden en is er 1 ernstig ziek. 2 oud-medewerkers van Rotterdam Short Sea Terminals moeten hun voormalig werkgever een schadevergoeding betalen van 3 miljoen euro. Heeft het gerechtshof bepaald in het hoge beroep dat de 2 hadden aangespannen. Het bedrag is hoger dan waar de rechtbank hen 5 jaar geleden nog toe veroordeelde. De 2 waren eerder wegens fraude veroordeeld tot celstraffen. Daarop diende het containeroverslagbedrijf een schadeclaim tegen hen in. De rechter verlaagde de claim iets omdat ook het bedrijf deels schuld zou hebben aan de fraude. Er zou een bedrijfscultuur heersen waarin zelfverrijking werd goedgevonden. Maar het gerechtshof vindt niet dat dat een miljoenenfraude zou rechtvaardigen. De politie controleert deze week speciaal op het gebruik van mobiele telefoons en andere apparaten achter het stuur. Wie al rijdend een telefoon vast heeft of de navigatie instelt, is 440 euro kwijt. Gisteren reed de politie al met een speciale touringcar in Den Haag en omgeving. Vanuit de hoge bus konden agenten bij auto's en vrachtwagens naar binnen kijken en mensen op heterdaad betrappen met een mobieltje in de hand. Toen zijn er 55 mensen voor op de bond gegaan. Nog eens 25 bekeuringen zijn uitgedeeld voor andere overtredingen. En ook teksten van ChatGPT krijgen een onzichtbaar watermerk. Daarmee moet duidelijker worden of een tekst authentiek is of afkomstig is van kunstmatige intelligentie. Het watermerk komt erop aandringen van de EU. Teksten van buiten Europa krijgen geen watermerk. Voor gewone gebruikers zijn de markeringen niet te zien. Die zitten ingebouwd in de woordkeuzes van ChatGPT. Een speciale detector kan het watermerk en daarmee door AI gegenereerde woorden en teksten wel oppikken. Die tool is vooralsnog alleen toegankelijk voor goedgekeurde onderzoekers en expertorganisaties, schrijft OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. Het weer, wolkenvelden, af en toe zon, droog. Het is 21 graden vanavond en vannacht wolkenvelden. Is er ook mist mogelijk. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen begint de dag dan met mist, maar die trekt weg. Komt de zon erbij, tot de avond is het droog en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. De avondspits is alweer even opgelost. Er staan wel nog 2 files in het zuiden van het land. Tot het begin de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os, Oost en Ravenstein 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N261 Waalwijk richting Tilburg. Tussen de Efteling en Tilburg-Noord 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en daar zijn we weer. Het is oktober en ja, bijna herfst. Nou, je zou het nog niet echt zeggen natuurlijk, hè, buiten. Alhoewel, volgens mij was het net toch wel een beetje nat. Maar de herfstvakantie staat er ook alweer aan te komen natuurlijk. Dus daar kijken we waarschijnlijk allemaal wel naar uit. Na de zomer en afgelopen zomer. Dat was wel een lange zomer natuurlijk. Ja, en dan gaan we het ook een beetje hebben over opruimen. Meestal heb je dan een voorjaars schoonmaak. Maar we hebben het nu eigenlijk over een ander soort schoonmaak. En dat gaat over een e-waste race. En wat hè? Ja, een e-waste race. Nou, we gaan dadelijk eventjes vragen wat dat allemaal inhoudt natuurlijk. Want vele scholen in het hele land doen eraan mee om elektronische apparaten een tweede leven te geven door te recyclen. Nou, waarom dat allemaal is en waarom dat zo belangrijk is en wat dat dan voor race is. Is dat een wedstrijd of ja, kan je er nog wat mee winnen? Nou, we gaan het dadelijk allemaal vragen, want ik heb hier vanavond volle bak in de studio.

Want Sanne is als leerkracht van groep 7 van de Pius 10 uit Crispijn, Dordrecht, hier te gast. En die heeft 4 leerlingen van groep 7 meegenomen die meedoen aan die race. Dus we horen straks alles erover.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik zei het al, we hebben hier te gast 5 personen nogal liefst. En die komen allemaal van de Pius 10 uit Crispijn, Dordrecht. Een school, groep 7. En voor mij zitten, even kijken of ik het allemaal nog goed heb opgeschreven. En onthouden en goed uitspreek. Sanne, nou die is makkelijk, dat is de leerkracht. Dan hebben we Dagmara, Nathalie, Safa en Dishinaru. Nee, zeg ik het goed?
2: Dishinaru.
1: Ja, het zijn echt geen makkelijke namen, maar oké. Okay. En ik zei al, die zijn hier omdat ze gaan praten over de e-waste race. Nou, dan beginnen we eventjes dat iedereen in ieder geval zijn eerste tellen over de radio heeft. Gaan we gewoon eventjes vragen. In eerste instantie natuurlijk welkom allemaal, alle 5. En ja, één voor één. Wie ben je? Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? En wat doe je hier? Dan begin ik bij de leerkracht Sanne.
3: Hoi. Hi. Nou, juf Sanne. Ik ben 28 jaar. Woon in Dordrecht. En ik ben hier gezellig met de leerlingen om wat te komen vertellen over de e-waste race.
1: Kijk, mooi. De volgende.
4: Hoi. Ik heet Nathalie en ik ben 10 jaar oud en ik ben in Nederland geboren.
1: Kijk, mooi. En jij zit dus ook op de Pius 10. Groep 7. Nou, de volgende.
5: Hi, ik ben Dagmara. Ik ben bijna 11. Ik zit ook op de Pius 10. En ik kom eigenlijk van Polen.
1: Uit Polen, ja. En ik zei het net al, van, je bent ongeveer 3 jaar hier. En je spreekt heel goed Nederlands.
5: Dank u wel.
1: Alsjeblieft. Nummer 3.
6: Hoi allemaal, ik ben Safa. Ik ben 11 jaar oud en ik ben geboren in Nederland.
1: Kijk, mooi. En jij zit ook in groep 7.
7: Ik ben Dishinaru. Ik ben geboren in Nederland. En ik kom hier zo vertellen over de e-waste race.
1: In de e-waste race. Hoe oud ben jij, Dishinaru?
7: Ik ben 9 jaar oud.
1: 9 jaar. Ah, jij bent de jongen van deze groep. En jij zit ook in groep 7?
7: Ja.
1: Kijk, mooi. Nou, dan hebben we het rijtje compleet. Dan hadden jullie iets voorbereid om te vertellen wat de e-waste race is. En daar hadden jullie een bepaalde volgorde voor. Vertel maar.
4: Hoi, ik heet Nathalie en ik denk dat het heel belangrijk is om elektrische afvallen te recyclen of inleveren.
8: Hoi, ik ben Safa. Ja, want het kost veel goud, zilver, koper en tijd. Dus ik vind het heel belangrijk om apparaten te verzamelen.
1: Mooi.
5: Dat vind ik ook belangrijk, want in sommige landen zijn er mensen die voor telefoons heel lang en hard werken, maar bijna geen geld krijgen.
8: Dus daarom doen we mee aan de e-waste race. Dus als jullie willen, kunnen jullie ons helpen door elektrische apparaten te recyclen.
1: Kijk, nou, dan weet iedereen gelijk waarom jullie dat zo belangrijk vinden en wat het nou inhoudt. Want het gaat dus om recyclen van elektrische apparaten. En daar is een race voor. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het echt een wedstrijd?
3: Ja, het is eigenlijk wel echt een wedstrijd. We doen met meerdere scholen in de Drechtsteden mee. Mm-hmm. En het is de bedoeling dat we zoveel elektronische apparaten gaan recyclen, inzamelen. En we hebben ook hele andere leuke acties waaraan we mee kunnen doen. Waarmee we punten kunnen verdienen. Ah. Want de school die de meeste punten verdient, mm-hmm, die maakt dus ook kans op een prijs.
1: Ah, kijk. Dus het is wel degelijk echt een race en een wedstrijd. Want daar hangt wel wat aan vast. Jij bent leerkracht van groep 7. Mm. Doet de hele groep mee?
3: Ja, we doen het met de hele klas.
1: Met de hele klas. Hoeveel leerlingen zitten daarin?
3: 25.
1: 25. Nou, 25 keer 1 apparaat moet te doen zijn, toch? Maar waar sla je die allemaal op? Want als jullie ze inzamelen...
3: Nee, dat mag dus inderdaad niet. Dus we doen vooral spullen van onze school bij leerlingen. En dat leerlingen dat dan zelf dan ook weer weg gaan brengen. Dus er zijn echt al heel veel ouders ook die naar de HVC zijn gegaan afgelopen weken. De kinderen hebben het er ook druk mee. Ja. We gaan met allemaal batterijen naar de Dirk om ze weer in te zamelen. Dus het is echt, we doen het met elkaar. En de spullen die verzameld worden, gaan we meteen ook weer naar de goede plek brengen.
1: Oké, en wat is de goede plek brengen?
3: Ja, wat is de goede plek brengen?
1: Waar breng je die heen?
0: Sowieso zijn de inleverpunten bijvoorbeeld bij de supermarkts. Bijvoorbeeld de Jumbo, de Dirk of misschien de Albert Heijn.
1: Ja?
0: Daar zijn zo'n bakjes waar er plaatjes van een batterij staan. Daar mogen de batterij in.
1: Ah.
0: Er staat ook een plaatje soort van een lampje. Daar mogen de lampjes ook gaan. En er staat ook soort van een plaatje van een sticker erbij.
1: Ah.
0: Daar kunnen stekkers, kabels en elektrische apparaten in.
1: Zo. Nou, weet je dat ik dat nog nooit gezien heb in de supermarkt? Staan die er altijd?
0: Ja, in sommige plekken zijn ze best wel verborgen. Bijvoorbeeld bij de Dirk. Ze staan niet echt bij de Dirk bij ons. In plaats van dat staan ze bij de pleister, maar dan boven achter de pleister.
3: Ja, soms moet je goed zoeken.
1: Ja, dan moet je inderdaad goed zoeken.
3: Ja.
1: Maar dan kan je het dus altijd bij de supermarkt, bij de plaatselijke supermarkt, kan je dus altijd vragen aan de mensen die daar werken van, joh, hebben jullie een inzamelingsplek? En als jullie dat, heb jij al wat ingeleverd?
8: Ja, ben naar HVC geweest en ben bij de Jumbo ook dingen gaan inleveren.
1: Ja, en dan lever je daar wat in. Maar het is een wedstrijd, dus hoe weet je dan in die wedstrijd wat je hebt ingeleverd?
8: Je doet bijvoorbeeld, je gaat naar de supermarkt en dan maak je een foto van de inzamelpunt en wat je gaat inleveren.
1: Mm-hmm.
8: En dan zet je de aantal, stel je hebt 10 keyboarden, dan schrijf je daaronder dat je 10 keyboarden hebt en een foto dat je ze inlevert.
1: Ah, oké. Okay. En dat verzamel jij dan allemaal, Sanne?
3: Ja, de kinderen kunnen het ook zelf, maar anders sturen ze het naar mij en we hebben een online account en dan kunnen we alles uploaden.
1: Ah,
3: en dan wordt het goedgekeurd of niet en dan worden de punten er gelijk bij gezet.
1: Kijk, zijn er dan ook nog verschillen in punten? Dat je voor een batterij andere punten krijgt als voor een keyboard?
5: Ja, eigenlijk wel. Omdat bijvoorbeeld voor één batterij krijg je 1 punt. Maar omdat wij met 25 zijn, kregen we per 25 batterijen 1 punt.
1: Ah.
5: En meestal is een computer bijvoorbeeld, een kapotte monitor, is 150 punten als ik goed herinner.
1: Zo? Die tellen dan hardop?
5: Ja, heel hard op.
1: En hoe komen jullie dan aan die spullen? Ga jij dan bij opa en oma vragen van, joh, hebben jullie nog ergens boven op zolder een doos met een oude computer staan?
5: Soms wel, soms niet.
1: Ik kan me zo voorstellen. Heb jij ook wat ingeleverd?
5: Ik heb het gewoon naar school gebracht, omdat ik wist niet waar een goede inleverpunt is.
1: Ja.
3: We hebben nog een airfryer in de klas staan.
1: Ah.
3: Dus die moet ook nog even gebracht worden.
5: En een kapotte koffieapparaat.
1: Ook dat nog. Nou, mooi. Dat is wel erg leuk. En je komt dan ook nog op andere plekken. Want ik hoor jullie ook zeggen dat je naar HVC gaat om het in te leveren. Wat is het gekste wat jullie hebben opgehaald of wat er is ingeleverd bij jullie? Een idee?
8: Een waterkoker.
1: Een waterkoker, ja. Nou ja, inderdaad, een waterkoker. Was die kapot, of niet?
8: We hadden een fondue, maar volgens mij was die wel kapot.
3: Oh, ja, okay. Die was kapot, ja.
1: Die was kapot.
8: En een stoommachine.
1: Een stoommachine? Oh, dat zijn inderdaad wel dat je denkt van, ja, wat moet je ermee? Want wat doen mensen er anders mee? Zeg het eens.
5: Jay, ik weet het niet, maar ik wil eentje zeggen dat is heel grappig voor mij, omdat mijn oom heeft het met batterijen gegeven en het was een vape.
1: Een vape? Ja, daar zit een batterij in inderdaad.
5: Ja.
1: Ja, dat klopt. Oh, dat is ook inderdaad wel iets raars. Ja, ja. Ja, inderdaad. En op het moment dat je die spullen dan ophaalt, hè, wat zouden mensen er anders mee doen als ze dat niet inleveren bij jullie?
8: Weggooien.
1: Ja, dat kan toch ook gewoon? Dat kan toch geen kwaad?
8: Eigenlijk niet, omdat dan verspil je eigenlijk de goud, zilver en koper die erin zit.
1: Ah, ja, dat is waar. Dat is een goeie, zeg. Nou, hebben jullie dan als leerkrachten dan ook nog eens een keer een lesje vooraf of zo, waarom het allemaal zo belangrijk is?
3: Ja, er is een introductieles geweest waarbij we inderdaad erachter kwamen wat voor belangrijke materialen er worden gebruikt. Weten jullie nog hoeveel apparaten er gemiddeld een huishouden heeft?
5: Er zitten ongeveer 90, als ik goed herinner, apparaten per huis.
3: Daar schrokken wij ook echt van. Dat er zoveel 90? Apparaten in een huishouden zijn. Ja.
1: Zo, dat is inderdaad. Je zegt koffiezetapparaat, een waterkoker, een föhn, een wasmachine, een wasautomaat.
3: Elektrische tandenborstel. Een föhn, opladers.
1: Opladers.
3: Powerbanks, ja. Tablets. Een vape.
1: Ja, een vape. Ja, zeker. Maar 90. Hebben jullie ze zelf ook geteld thuis toen jullie dat hoorden?
5: Ik niet, omdat. Ik weet niet. Of alles wat ik zie is alles wat er in de huis is.
1: Ja, dat is best lastig, hè? Om te bedenken dat het zoveel apparaten zijn.
3: Ja, en daarom is het ook goed, nu we dat weten, dat we dus ook weten wat we met die apparaten kunnen doen. En het is ook zo mooi dat we op deze manier toch wat kunnen deelnemen aan een mooier stukje voor de toekomst.
1: Ja, zeker. Want ik denk dat daar zit ook wel een stukje milieubewustzijn zeker. In en dergelijke. Krijgen jullie dat dan ook allemaal mee? Van de hogerhand, zeg maar, met die les.
3: Er is wel een minister langs geweest, inderdaad, ook van Dordrecht. Een wethouder,
1: ja.
3: Om hier ook iets over te vertellen. De wethouder van het afval, volgens mij.
1: Mm-hmm.
3: En ik denk ook wel dat dat een stukje zorgt voor meer bewustzijn, inderdaad.
1: Ja, dat kan ik me wel inderdaad goed voorstellen.
3: En het is ook zo leuk om te zien hoe de leerlingen hierop aangaan. En dus elke dag met zakken batterijen naar school komen. Om weer te laten zien dat ze iets hebben ingezameld. Dus ik denk dat het echt heel veel meerwaarde heeft.
1: Ja, zeker. Leuk. Het is ook een andere invulling van het lesuur, zeg maar.
3: Precies.
1: Ja, op een andere manier bewust omgaan met dit soort zaken. Van wanneer tot wanneer? Want heb je daar een heel jaar de tijd voor?
0: Nee, eigenlijk heb je er voor de tijd tot 17 oktober.
1: Ja.
0: Ongeveer de tijd van wanneer de school begint, dus 8:30. En dan stopt de e-waste race en ze tellen het na schooltijd of zo?
3: Ja, klopt.
0: Dus ja.
1: En wanneer is deze actie begonnen?
3: Begin september.
1: Begin september.
3: Ja.
1: Dus een week of 6, zo'n beetje.
3: Ja.
1: Bij elkaar. Oké. En dan, weten jullie nu hoe ver jullie staan? Hoeveel punten jullie hebben?
0: We hebben er denk ik 600, 700 punten er ongeveer.
1: Zo.
0: En we zijn op 5e plaats.
1: 5e plaats. En hoeveel scholen doen er mee?
3: 14, denk ik.
0: Ja.
3: Zoiets.
1: Wow.
3: Maar hoeveel punten krijgen we wel niet als we op de radio zijn?
0: 200.
3: Volgens mij 1000 punten. Ja.
1: Oh.
3: Dus we zijn bezig met een inhaalslag.
1: Zo, want dan krijgen jullie dus na deze uitzending krijgen jullie er zomaar 1000 bij.
3: Precies.
1: Oeh. Ja. En wiens idee was dit om hier op de radio te komen dan?
0: Van de wethouder, denk ik. En van onze leerkracht, juf Sanne.
1: Kijk, juf Sanne. Ja. Want staan daar dan bepaalde dingen voor met extra acties?
3: Ja, klopt. We konden op de radio. Sowieso media werd aanbevolen om daarmee aan de slag te gaan. En wat konden we nog meer doen?
0: En we konden ook op de repaircafé gaan. En ik denk dat ik ook ga plannen om met Julian, ook een leerling van onze school, gaan we denk ik als we het kunnen vinden. Want ik hoorde dat we een koffiemachine hebben.
1: Mm.
0: En ik had ook een repaircafé dat op maandag kan ook doen. Dan dacht ik dat we naar die service kunnen gaan. En het is totaal gratis om naar de repaircafé te gaan.
1: Daar heb jij helemaal gelijk in. Want toevallig weet ik ook wat een repaircafé is. Want die mensen zijn hier ook wel eens geweest. Want daar gaan ze juist, dat is dan weer recyclen, een kapotte machine proberen ze weer te herstellen, te maken. Zodat die weer langer mee kan. Dus een heel goed idee. En hoe kom je er dan ineens bij, juf Sanne, om dan bij Drechtstad FM terecht te komen?
3: Nou, we zaten wel met elkaar een beetje te denken. Wat zou nou echt heel tof zijn om te doen, om onszelf even goed op de kaart te zetten? En toen zeiden we wel, hoe gaaf zou het zijn als we op de radio kunnen komen?
1: Mm-hmm.
3: En ik heb nogal een handige schoonvader.
1: Kijk.
3: Dus ik dacht, laat ik hem even een berichtje sturen. Ja, en die kan doen we met jullie.
1: Ja.
3: Dus dat is wel echt een heel leuk idee.
1: Ja, fantastisch.
3: En zelfs nog gelukt. Dus dat is echt heel gaaf.
1: Ja, en dan moet je vanuit Dordt, anders is maar een klein stukje, over de brug naar Papendrecht komen. Want daar is de studio van Drechtstad FM. En die brug is dicht. Dus je moet wel helemaal omrijden. Maar het is wel leuk dat jullie dan uit Dordt in de wedstrijd van de Drechtsteden zitten.
3: Heel leuk.
1: En dan in de studio in Papendrecht. Terwijl er ook Papendrechtse scholen meedoen, hè?
3: Ja. Dus ja, klopt.
1: Dat hebben jullie dan weer voor. Leuk. En vonden jullie het spannend om op de radio te komen?
6: Niet.
3: Ja.
1: Ja. Wat vinden jullie er zo leuk of zo spannend aan? Vraag ik het aan jullie alle vier, één voor één.
6: Tja, ik vond het heel spannend aan omdat... Ik weet niet waarom, maar nu vind ik het wel leuk.
1: Goed zo. Leuk.
0: En ik vind het sowieso een beetje... Ik vind het wel leuk, omdat dan kan je hele familie het horen.
1: Dat is zeker zo.
6: Het is eigenlijk spannend, omdat iedereen op tv je kan horen.
1: Ja, dat is waar. En jij?
7: Ik vind het niet echt spannend, maar wel leuk, omdat iedereen je kan horen.
1: Mm-hmm.
7: En iedereen kan weten wat je zegt en zo. En we krijgen er veel punten voor.
1: Ja, we krijgen. Ja, dat is zeker, want het blijft een wedstrijd. Je hebt helemaal gelijk, hoor, jongen. Het blijft een wedstrijd om te doen. Wat willen jullie bereiken? Willen jullie echt eerste worden?
7: Ja.
5: Ik doe het gewoon omdat het goed voor de milieu is.
1: Kijk, dat is nou echt.
5: Ook, ik wil ook zeggen dat veel van de apparaten dat ik naar school neem... zijn apparaten dat ik vind naast de glasbak.
1: Ah, oh, dat is een goeie, zeg, van jou.
5: Ja, omdat altijd als mijn ouders zien dat er... een koffiemachine of zo is bij de glasbak, dicht bij ons huis.
1: Ja.
5: Zeggen ze het naar mij en dan ga ik gelijk naar beneden met mijn crocs aan en een korte broek om het te pakken.
1: Ja, nou, je bent echt heel goed bezig en jullie allemaal. Nou, nog 2 weekjes, nee, nog 9 dagen ongeveer. Kleine 2 weekjes, 1,5 week voordat jullie het weten.
3: Klopt.
1: Hoe krijg je te horen welke plek je terecht bent gekomen? Of hou je dat zelf in de gaten?
3: Ik denk dat we het stiekem zelf in de gaten houden. En dan op de dag zelf, dan hoor je het als je hebt gewonnen. Maar eerlijk is eerlijk, we zitten nu bij de radio. Ik vind dat we al een beetje hebben gewonnen.
1: Ja,
3: toch?
1: Kijk. Vind ik ook. Dit is toch wel een heel groot extra ding. Dus voor jullie ook heel erg leuk. En dan wil ik eigenlijk nog aan jullie vragen wat je nog wil zeggen. Want er zijn er wel mensen die willen iets zeggen op de radio. Als ze dan toch de kans hebben. Nou, dat mag. En ik wil eigenlijk afspreken met juf Sanne. Dat ze mij wel laat weten hoeveelste jullie geëindigd zijn.
3: Doe ik.
1: En of jullie nog een prijs gewonnen
3: hebben.
1: Natuurlijk. En hoeveel punten jullie hadden.
3: Zal ik doen.
1: Kijk, nou, hartstikke mooi. Dan begin ik bij de heer in het gezelschap. Wat wil jij nog zeggen?
7: Ik heb met iemand uit mijn klas... we waren flyers aan het uitdelen, maar toen kwam ik op het idee dat we batterijen kunnen vragen of mensen hebben. En toen hadden we iets van 200 batterijen en toen gingen we dat inleveren.
1: Nou kijk, super. En dat ga je nog steeds meer doen?
7: Ja. Maar...
1: ja. En wilde je nog de groeten doen aan iemand?
7: Ja. En mama, ik hoop dat je kijkt naar mij.
1: Goed zo. Safa.
6: Ik wil eigenlijk niks zeggen. Ik wil alleen tegen mijn ouders thuis zeggen. Hebben jullie gekeken?
1: Kijk, helemaal leuk. Nathalie?
0: Mag ik eventjes vertellen in het Pools?
1: In het Pools?
0: Ja.
1: Ja?
0: Mam, natuurlijk is mama patjes, bo jak nie, to będę na ciebie trochę wkurzona.
1: Zo, en wat zei jij?
0: Ik zei als... ik hoop dat de mama kijkt, want als ze niet kijkt, dan word ik wel een beetje boos op haar. Omdat ik het tegen haar wel een paar keer zei.
1: Ah, kijk. Nou, vind ik ook. Ja? Dag Mara.
5: Tja, ik wil ook iets in het Pools zeggen voor mijn hele familie.
1: Ja?
5: Oké, maar voortaan, ik weet dat mijn moeder gaat de radio opnemen op haar telefoon en naar mijn familie sturen. Daarom wil ik het zeggen.
1: Ja?
5: Dziękuję za patrzycie, kocham was.
1: En wat zei jij?
5: Dank jullie dat jullie kijken. Ik hou van jullie.
1: Ah, wat lief. Nou, dat hebben ze zeker gehoord. En ik spreek bij deze gewoon eventjes af... dat ik de opname van deze uitzending... stuur ik eventjes aan juf Sanne in WeTransfer. Dan hebben jullie het zelf ook.
3: Hartstikke leuk.
1: Ja. Hebben jullie nog een laatste oproep?
3: Ja, jongens, doe mee aan de...
2: e-waste race.
1: Nou, zo, je hoort het. En jullie weten ze te vinden. Pius 10, groep 7. Gewoon even opzoeken, e-waste race. Dan kan je daar wel iemand bereiken. om de spullen op te komen halen. Want je hoeft ze niet te komen brengen. Ze komen ze gewoon halen. Dankjewel, juf Sanne.
3: Jullie bedankt.
1: Jullie alle vier. Dank jullie wel. En veel succes.
0: Dankjewel. Doei.
9: Zongen wordt als Sinterklaas jarig is.
10: Is er eigenlijk een liedje wat gezongen wordt als een van die Zwarte Pieten jarig is?
9: Nee, ik dacht van niet.
10: Och, dat vind ik zielig voor die Zwarte Pieten, want die zijn toch ook heel aardig?
9: Ja, die zijn heel aardig. Weet je wat we doen?
10: Polonaise lopen.
9: We gaan een liedje zingen voor de Zwarte Pieten als die jarig zijn.
10: Hoe heet dat liedje dan?
9: Gefeliciteerd.
11: Hippiedemiep. Oh.

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik vind het wel een hele mooie situatie dat scholen al, dat kinderen al op jonge leeftijd meegenomen worden in het milieugebeuren. En in het afval, wat we toch eigenlijk allemaal wel heel veel doen om toch een beetje te consuminderen, omdat ze, zoals dat heet, en wat meer te recyclen. En daarvoor is die e-waste race. En die is eigenlijk al een aantal jaren, maar elk jaar is die weer. En die wordt eigenlijk landelijk wordt die wel gehouden. Niet tegelijkertijd, allemaal in verschillende periodes. En nu is lopende vanaf half september zo'n beetje tot half oktober de Drechtsteden. En dat doen basisscholen mee uit Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Die doen mee aan deze race. En ja, ze kunnen er dus echt nog wat mee winnen. Ook buiten dan dat ze er heel veel van leren. En heel veel dingen inzamelen en weer inleveren op de daarvoor bestemde plekken. Kunnen ze ook wel wat winnen. Dus zit er wel een beetje een wedstrijdelement in. En ik dank natuurlijk Sanne heel hartelijk van de school Pius 10. En natuurlijk de leerlingen die erbij waren. Maar eigenlijk gewoon de hele groep 7 die hier aan meedoet. En ja, ik kan niet anders zeggen. Jullie hebben het duidelijk verteld wat het inhoudt, waar het om gaat. En ja, ik wens jullie eigenlijk alleen nog maar heel veel succes. En we horen het, welke school uit welke gemeente van de Drechtsteden nou dadelijk gewonnen heeft. Maar dat horen we pas half oktober. Maar dat horen we natuurlijk dan over een paar weken weer. En ik dank ze natuurlijk gewoon hartelijk langs deze plek. En straks hebben we een voorproefje. Want ja, ze zijn er weer. Praatpaal!

0: trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik zei het al, ze zijn er weer. Praatpaal is weer in de house. Alleen, tegenover mij zit niet René, maar Peter.
2: Nee joh, we hebben een nieuwe opzet, Cora.
1: Ja, dus wat houdt dat in?
2: Nou, René is niet meer elke week de vaste presentator van, van de Praatpaal. Maar dat roleert tussen de drie Praatpaal corifeeën.
1: Ja.
2: Als ik mezelf ook zo mag noemen. dus dat zijn René, Hans en ik doen het om de beurt.
1: Om de beurt.
2: En wij hebben ook alle drie een andere invulling aan het programma. De Praatpaal heeft verschillende edities.
1: Ah.
2: Ik ga de cultuureditie doen vandaag.
1: Mm-hmm.
2: Hans doet de actualiteiteneditie.
1: Mm-hmm.
2: En René doet de editie samenleving.
1: Aha, kijk. En dus betekent dat dus ook dat we jullie niet meer met z'n drieën tegelijkertijd horen en zien?
2: Nou, we waaien wel binnen bij elkaar. Ah, dus we komen elkaar wel ondersteunen, maar we zijn er niet standaard alle drie.
1: Kijk, dus dat geeft wat meer flexibiliteit? Is dat
2: geeft
1: het?
2: Meer flexibiliteit. René had het druk, die kon niet meer elke week garanderen dat hij het kon doen. Toen zeiden wij, joh, dan helpen wij jou toch, we zijn de broers er niet.
1: Nee.
2: Dus ja, vandaar die nieuwe opzet eigenlijk.
1: Kijk, mooi. En volgens mij hebben jullie ook een nieuwe technicus erbij, hè?
2: Linda van der Zwaan, die al een aantal radioprogramma's doet bij Drechtstad FM. Die is toegevoegd aan het team van de techniek. Dus die assisteert Gerrit.
1: Ja, mooi.
2: Of andersom, dat weet ik niet. Ja. Dat moet eigenlijk blijken. Ik weet niet wie die assisteert eigenlijk.
1: Ah, maar dat is ook wel fijn. Dan is het ook voor hun ook niet meer elke week verplicht, zeg maar.
2: Dat weet ik niet. Dat mogen ze helemaal zelf invullen.
1: Oh,
2: dat, maar daar zal het wel op uitdraaien. Oh, nou,
1: daar komt Hans net binnen.
2: Ik was zo bang dat hij er niet was. Nou, kijk, de flexibiliteit ten top. Hans komt nu binnen en die gaat er dus straks ook bij zijn.
1: Kijk, nou,
2: maar
1: fijn.
2: Ik heb nog een nieuwtje. Wij hebben ook een vaste redacteur toegevoegd aan ons team.
1: Oh.
2: Dat is Hendrik van Leuzen uit Dordrecht. En die komt elke keer dat we de cultuureditie doen, dat is ook vanavond, komt hij vertellen waar hij geweest is qua cultuur.
1: Ja.
2: En waar hij naartoe gaat binnenkort.
1: Ah, kijk. Oh, leuk.
2: Ja.
1: Dus dat is dan
2: elke keer, bij de cultuureditie. Ah. Dus dat is om de drie weken.
1: Ja, nou, mooi. Dus jullie doen het ook echt om de drie weken. Cultuur, samenleving en actualiteit.
2: Ja.
1: Kijk, mooi. Zin in, Hans?
3: Ja, natuurlijk. Ik vond het, eerlijk gezegd, ging het altijd naar mijn zin. Maar ja, door omstandigheden moesten we iets anders bedenken. Dat hebben we gedaan met z'n allen.
1: Ja.
3: En daar is dit uitgekomen. En we gaan dat vol enthousiasme proberen. En nou, we gaan het zien. En volgende week ben ik dus aan de beurt met Actua.
1: Ja.
3: Onder meer over de Papendrechtse politiek. Zal ik je nu al melden?
1: Ja,
3: dat zal je niet verbazen.
1: Verrassend.
3: En ongetwijfeld nog meer. Maar dat is actueel. Dus dat zijn dingen die nog moeten gebeuren.
1: Ja, inderdaad.
3: Die weten we nog niet.
1: Nee, maar dat horen we volgende week
3: dan. Dat horen we volgende week.
1: Want dat houden we er dan wel in. Dat degene die dan de hoofdpresentator is van Praatpaal die avond komt eventjes vooraf bij mij in het programma om te vertellen welke actualiteiten en welke onderwerpen er deze week zijn. Dus dat vraag ik bij deze aan Peter.
2: Ja, nou, onze nieuwe redacteur Hendrik die gaat iets vertellen over het Dordts Museum. Over een tentoonstelling die daar is.
1: Mm-hmm.
2: Waar hij is wezen kijken. En daar weet hij heel veel van, kan ik je melden. En hij gaat ook vertellen iets over de Dordtse Jazz Sociëteit.
1: Oh, leuk. Heb je dan ook nog jazzmuziek?
2: Ik denk het wel.
1: Je denkt het wel. En wat ga jij vertellen?
2: Nou, ik ga vooral faciliteren.
1: Kijk.
2: En ik heb mijn column.
3: En daar is hij erg goed in, jongen.
1: Ja.
3: Nou, in de column is hij erg goed. Nee,
2: daar word ik verlegen van.
3: Ook geweldig.
1: Dus die column die blijft er gewoon in?
2: Die blijft in elke editie zitten.
1: Oh, in elke editie? Ja. Oh, dus jij bent er gewoon elke week?
2: In principe wel, en anders dan bel ik hem in. Als ik weer op de Veluwe zit, dan bel ik eventjes in.
3: En voor alle duidelijkheid, de column wordt morgen op onze website gepubliceerd.
1: Kijk,
3: dus
1: de dag
3: je kan altijd nog nalezen.
1: Kijk. Nou, mooi. In ieder geval, zat onderwerpen weer. Is het wel gewoon nog 2 uur?
2: Nee, het is 1 uur.
1: Oh, het is 1 uur geworden.
2: Het is van 8 tot 9.
1: Ja. Van 8 tot 9.
2: Ja.
1: Oké, nou.
2: Hij heeft niks met onze leeftijd te maken, hoor.
1: Nee?
2: Dus niet dat we op tijd naar bed moeten gaan.
3: Oh, Gerrit wel, zie ik hier. Ja, ja.
1: Nou, en in ieder geval, ik ben blij te horen dat jullie er weer zijn. Dat er eigenlijk vooralsnog weinig veranderd is. Het is van 2 uur naar 1 uur geworden. En jullie gaan het wat meer verspreiden, maar Ja, ik vind het... Ik ben blij dat jullie er weer zijn.
2: Goed zo, Cora. Wij ook. Fijn om te horen.
1: Nou, heel erg mooi. En dan was dit, zeg maar, trots op. Want ja, dat hebben jullie misschien niet meegekregen. Maar de naam begint dus langzamerhand een beetje te veranderen. Van trots op Papendrecht naar trots op. Puntje.
2: Zag het laatst al ergens verschijnen. Ja, ik denk, nee, is er iets afgevallen?
1: Nee.
2: Zit daar iets achter? Ja, maar er zit iets achter.
1: Er zit iets achter. Nou, dat is goed. En ter voorbereiding.
2: Snap wel wat daarachter zit.
1: Ter voorbereiding op de streekomroep. En vanavond had ik zowaar een Dordtse school die meedoet aan de e-waste race in de Drechtsteden. En daar doen ook Papendrechtse scholen aan mee.
3: Ik kan je melden, ik kwam vanuit Amersfoort hierheen gereden. En zo iets onder Utrecht begon ik jou op te pikken. Te midden van allerlei andere herrie trouwens. Maar ik heb er een groot deel van kunnen volgen.
1: Kijk, dus, mooi. Ja, dus dat vandaar de naam Trots op. Want dan kunnen we wat breder uit de regio gewoon gasten ontvangen. Dus denk je nu bij jezelf van, hé, dat vind ik wel wat voor mij. Of dat vind ik wel wat voor mijn buurman. Of voor die, of voor die. Stuur gewoon even een mailtje naar cora@drechtstadfm.nl. Dan komt het altijd aan. En dan houden we gewoon even contact. Want ja, je kan hier wat dat betreft gewoon gast zijn. Als je trots op iets bent, of dat we eigenlijk trots op zouden moeten zijn. Want dat is niet veranderd. Ik zou in ieder geval zeggen, tot volgende week.

0: nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan de RET ligt, komen er snel meer zelfrijdende bussen. Het Rotterdamse OV-bedrijf voert al 13 maanden een proef uit met zo'n bus bij Rotterdam The Hague Airport. En dat allemaal zonder problemen, zegt de RET. Wat Stefan Zieren van de RET betreft, hoeft er dan ook niet langer een chauffeur mee voor de veiligheid. Staatssecretaris Annette Bertram wil daar ook naartoe. Zij gelooft dat zelfrijdende bussen deel van de oplossing zijn voor het regionale openbaar vervoer. Tot vreugde van de RET.
2: We zijn natuurlijk super blij met wat de staatssecretaris heeft verstuurd aan de Kamer. Alleen, ik denk dat we ook realistisch moeten zijn. Hè? We kunnen niet van één proef de complete wet en regelgeving aanpassen. Maar laten we niet de resultaten daarvan alleen afwachten, maar wel ook de snelheid erin houden om de wet en regelgeving aangepast te krijgen.
1: De RET heeft met de zelfrijdende bus bij Rotterdam The Hague Airport al 12.000 kilometer gereden en 22.000 passagiers vervoerd. De politie onderzoekt een schietpartij in het centrum van Rotterdam. Daar is eind van de middag op de kruising van de Nieuwstraat en de Keizerstraat op iemand geschoten. Niemand raakte gewond. Getuigen zeggen dat de dader is weggereden richting Blaak en ook het slachtoffer is er vandoor gegaan. Er is een kogelinslag gevonden in het raam van een fietsenstalling recht tegenover de kruising. De politie heeft ook in het centrum van Rotterdam na een achtervolging twee autodieven aangehouden. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun auto was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden na een achtervolging op de Parkstraat worden klemgereden. En de N15 Maasvlakte richting Rotterdam is nog tot 9 uur vanavond dicht na een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Ook liggen er sinaasappels op de weg. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag toen een vrachtauto achterop een file reed. De chauffeur knalde tegen een andere vrachtwagen en die had een aanhanger vol sinaasappels. Niemand raakte gewond, maar de vruchten liggen op de weg. En zolang de weg niet is opgeruimd, wordt het verkeer zolang omgeleid via de Prinses Maximaweg. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan mist ontstaan. Minimumtemperatuur dan 11 graden. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Daarna zien we de zon. In de middag meer bewolking, maar tot de avond blijft het droog. 22 graden wordt het morgen. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
4: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Jouw stad, jouw radio.
0: Praatpaal.
7: Drechtstad FM.
8: Theater. Literatuur. Kunst. En muziek. Welkom. Dit is tot 9 uur de Praatpaal Cultuur. Met Peter Beliefde. Techniek Gerrit de Ruiter.
9: Welkom, wat fijn dat u luistert. U hoort de praatpaal van Drechtstad FM. En dat is heel lang geleden, want wij hebben een hele lange zomerstop gehad. En het laatste deel van die zomerstop hebben wij gebruikt om de koppen eens bij elkaar te steken en te brainstormen over een nieuwe opzet. En die hebben we gevonden. Daar is

we praten veel over dingen zoals we dat altijd gedaan hebben. Alleen nu ligt het vanavond het accent op cultuur. We hebben ook een nieuw redactielid aan ons team toegevoegd. Dat is Hendrik van Leuzen, die is er ook. En die komt elke drie weken vertellen over wat hij gezien heeft aan cultuur. Voor moois, dat kan gezien zijn, maar kan ook gehoord zijn. Want het kan bijvoorbeeld een concert zijn of een expositie. Nou ja, alles wat een beetje onder cultuur valt. En hij komt ook vertellen waar hij dan in de komende tijd nog naartoe gaat wat cultuur betreft in onze regio. En wat ook een nieuw onderdeeltje is, is dat we de uitzending van de Praatpaal Cultuur altijd gaan beginnen met een popvers. En meestal is dat een poplimerik, dat geldt nu ook. En die gaat deze keer als volgt. De kok van McDonald's in Noto. Die werkt zich vaak hotel de botel. Dus doe je als klant iets te irritant, dan krijg je een vliegende schotel.

0: Dit is De Praatpaal.
1: Welkom bij Cake op de Week.
2: Jawel, de Cake op de Week is niet verdwenen in de nieuwe opzet van De Praatpaal. En daar ga ik nu bij beginnen, behalve dat ik even gezegd wil hebben dat we net hoorden Chief Special. Chef Special met Speed of Light. Hans, hoe was jouw week?
3: Ja, mijn week was druk. Maar dat zeg ik iedere keer weer. Hè. Het is ook altijd wel waar eigenlijk. Vandaag ben ik dus het grootste deel van de dag in Amersfoort geweest. En ik zei er net al eventjes bij Cora nog het laatste stukje van de uitzending. Dat ik de radio altijd zo ongeveer tegen de tijd dat ik de lek overrijf. De A27 vanuit Utrecht. Dan ga ik eens even kijken hoe het zit met het Restad FM. En dan begint hij binnen te komen krak, krak, piep, piep. En er zat wat anders.
2: Dat heeft daar iets spannends dan.
3: Ja, want je hoort hem steeds beter worden.
2: Ja.

0: Je hoort de ontvang steeds verbeteren. Dat vind ik leuk. Andersom, als je wegrijdt, is het niet leuk, want dan wordt het steeds slechter. Maar ik heb geen DAB in mijn auto.
1: De brug over de lek bij Vianen dan?
0: Ja, daar begint het een beetje. Okay. En ik heb geen DAB in mijn auto. Volgens mij moet je hem dan verder weg kunnen horen. Hoe dan ook. Ik luisterde daarnaar en ik was daar getroffen door dat verhaal over die kinderen. En toen dacht ik, want ik had van tevoren gezegd, ik ga het vanavond niet redden. Want ik zit in Amersfoort en ik ben niet op tijd terug. En toen was ik ineens toch op tijd. Want wat verraste mij vandaag, zowel op de heen als op de terugweg tussen Papendrecht en Amersfoort. Het was lekker rustig op de weg. Je kon gewoon doorrijden. Er was helemaal niks. Geen file, geen drukte. Alsof iedereen besloten had thuis te blijven. Ik weet niet wat het was, maar ik vond het geweldig. En dat wil ik toch even gezegd hebben. Gisteravond was ik bij de gemeenteraad in Papendrecht. Ik was daar om 6:30. En we mochten allemaal om 9:45, 10:30 weer naar huis. Want toen waren ze klaar. En de inhoud van dat hele verhaal, daarover gaan we het volgende week hebben. In Praattaal Actua. Maar even voor alle duidelijkheid, er staat een heel artikel over op de website op dit moment, rtvpapendrecht.nl, op de voorpagina. En er komt een formateur en er wordt nu gewerkt aan een college. Nou, dat is niet onbelangrijk. En ze hopen eind november daarmee klaar te zijn.
1: Oké. Meer details daarover volgende week?
0: Ja, meer details komen. Interviewtjes en komt allemaal eraan.
1: Dankjewel, Hans. Hendrik, hoe was jouw week?
2: Ja, saai. Ik heb voor een deel gewerkt. Maar ik heb het weekend heb ik dat goeddeels goed gemaakt. Door naar de Orange Jazz Days te gaan.
1: Oh.
2: Een soort North Sea Jazz Festival. Maar dan alleen voor Nederlandse jazzmuzikanten.
1: En waar wordt er gehouden?
2: En dat was in Utrecht.
1: Oh.
2: Op zich in Tivoli Vredenburg. Een hele mooie ruimte ervoor. Behalve dat ze een heel veel kleine zaaltjes daar bovenin hebben. Met hele smalle trappetjes. En daar zijn ze nog niet helemaal klaar voor een groot festival zoals in Rotterdam. Maar de muziek was geweldig.
1: Dat is leuk. Hartstikke mooi. Ik heb ook wel een goede week gehad. En ik ben eigenlijk heel erg blij met negatief medisch nieuws. In de zin dat ik na 3 jaar tobben met fysiotherapie, dat eindelijk vastgesteld is dat mijn heup eigenlijk wel aan vervanging toe is. En dus dat klinkt dramatisch, maar ik ben er heel erg blij mee. Maar ik zal jullie verder niet met de details vermoeien.
0: Zoiets biedt dan wel uitzicht op dat dat straks klaar is.
1: Ja,
0: en dat is wat je wil.
1: Ja, maar ik hoor trouwens in mijn omgeving ook steeds vaker dat mensen iets nieuws hebben, hoor. Dat er iets vervangen wordt aan het...
0: Ja, dat is heel groot tegenwoordig. Ja. Overigens wil ik nog wel even vermeld hebben. Open deur, maar toch, wat een heerlijke week was het qua weer.
1: Ja.
0: Het mag dan wel herfst zijn, maar eigenlijk het gewenst die het merkt.
1: Het klopt
0: lekker
1: ook eigenlijk helemaal niet.
0: Zitten, nee. Ja, goed. Dat heeft ook allerlei andere aspecten. Maar daar gaan we het nou niet over hebben.
1: Nee. Zeker. Wat wij nu gaan doen is een nummer draaien van Sommieu. Ken je die band, Hans?
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Ik word er altijd heel erg vrolijk van die band.
0: Ja, en dit is een prachtig nummer natuurlijk.
1: Ja. En het heeft ook een titel waar ik wel blij van word. Have a Little Faith.

0: Somjeu zong Have a Little Faith. En wij zijn nu aangekomen bij een primeur. Namelijk de eerste editie van onze nieuwe rubriek. De keuze van Van Leuzen. Deel 1. En deel 1 betekent waar is hij geweest? Hendrik, wij zijn benieuwd.
1: Ja, ik ben geweest waar ik heel vaak ben. Namelijk in het Dordrechts Museum.
0: Ja.
1: Liefhebber van beeldende kunst. En dan is het Dordrechts Museum uit 1842 weliswaar niet de oudste instelling in Dordrecht of de Drechtsteden. Want Pictura, de kunstenaarssociëteit, is ouder. En de kerken zijn natuurlijk ook eigenlijk instellingen van beeldende kunst. En die zijn nog ouder. Maar het Dordrechts Museum is opgericht door Dordtse burgers. En het is een fantastische plaats waar je zowel oude kunst als hedendaagse kunst kunt zien. En dat is altijd de moeite waard. Ze hebben deze keer, deze periode hebben ze een hele goede tentoonstelling. Zoals ze die een tijdje niet meer hebben gehad. En die gaat over nachtschilderijen uit de 17e eeuw. Ze hebben daar een aardige titel voor. From Dusk Till Dawn. En filmliefhebbers gaat misschien meteen een licht op. Dat is een oude film van met onder andere Quentin Tarantino erin. Het is eigenlijk een soort horrorfilm. Nou, het is niet een horror
0: tentoonstelling.
1: Want het gaat om hoe de nacht, zeg maar. En wat dat betreft zouden ze hem ook een mooi Nederlands titel hebben kunnen geven.
0: We willen de nacht terug.
1: Ja, van avondrood tot morgenstond of zo. Misschien een beetje ouderwets, maar dat is het wel.
2: Klinkt reuze Vara, avondrood.
1: Ja. Ja. Maar je ziet dus eigenlijk alle gedaantes van de nacht hier voorbij komen. Hè, van de eerste schemering tot diepe duisternis en ook het aanbreken van de ochtend. En daar hebben ze heel goed gekozen. Heel veel onbekende 17e eeuwse kunstenaars. Maar het moet wel zo ongeveer het beste werk van die mensen zijn. Want het is echt een schitterende tentoonstelling. Die, zoals je in het Dordtse Museum mag verwachten, ook heel mooi is vormgegeven. Mooi gekleurde muren. Andere objecten. En wat jou al zou aanspreken als poëzieliefhebber, Peter. Ze hebben zelfs op de muur poëzie over de nacht aangebracht.
0: Oh.
1: Daar zal ik niet al te lang mee vervelen. Maar ik wil toch in ieder geval één gedichtje van Johan van Constantijn Huygens wil ik graag even citeren. Want het gaat over hoe in de nacht, zeg maar, de contouren vervagen. En ik zal het voorlezen, dan hoef ik er verder niks over te zeggen. Dauw en donker zijn aan het zakken. Zon en hoenderen te kooi. Alle gevels, alle takken en alle meisjes even mooi.
0: En, ja. Kort maar krachtig.
1: En
2: zo hoort het ook.
1: En zo hoort het ook en zo zie je het ook in het museum. Hè? De kunst is wat dat betreft echt wel past daar heel goed bij.
2: Ik wou ook even een vraag stellen. Misschien heb je het gezegd, maar was het alleen 17e eeuwse kunst of gaat het ook tot in de 19e? Want er zijn prachtige nachtschilderijen in Dordrecht.
1: Precies.
2: Uit de 19e eeuw.
1: Klopt. En die kun je ook altijd bekijken, hè, in het museum aan de.
2: Maar die zitten niet in deze
1: tentoonstelling. Zitten hier niet in, want dit gaat echt over de 17e eeuw. En dat betekent dus ook dat het typische romantische nachtstuk, dat ontbreekt.
2: Ja.
1: Maar eigenlijk blijkt dus dat de 17e eeuw wat dat betreft ook heel goed meekomt met de romantiek al. De Nederlandse 17e eeuw is natuurlijk een rare mengelmoes van alles en nog wat. Waarmee ze vaak heel ver vooruit lopen op het buitenland. En daar zit dus die 19e eeuwse romantiek zit er ook al heel erg in.
2: Ze kenden het woord nog niet, maar ze deden er al wel aan.
1: Ja, de romantiek is een beetje burgerlijke kunst. En daar waren wij de 17e eeuw pioniers in natuurlijk eigenlijk. Ja. Dus,
0: heel goed, dankjewel. We gaan allemaal kijken.
2: Tot wanneer loopt die tentoonstelling?
1: Dat heb ik even niet opgezocht, maar hij is op dit moment nog volop te zien. Net als de tentoonstelling van Hend Samir. Dat is een jonge Egyptische kunstenaar in Nederland. En daarmee trekt het museum ook heel veel jeugd. En dat is denk ik
2: ook
1: heel belangrijk.
0: En dat is hedendaagse kunst dan?
1: Hedendaagse kunst. En ik heb er op school wat van laten zien, want ik ben leraar. En mijn leerlingen vonden dat veel interessanter dan die 17e eeuwse kunst. Zo zie je maar dat in het museum voor iedereen wat te vinden is. En dat goede smaak met de jaren komt.
0: Hartstikke goed. Hendrik, ik heb jou ook gevraagd om tussen jouw twee rubriekdelen een eigen stukje muziek te kiezen. En wat is dat geworden?
1: Dat is een liedje van een jonge Rotterdamse band, Nagasaki Swim. En het heet The Wait, deel 2, part 2. En ja, het is een groep jonge Rotterdamse kunstenaars die ook hier heel veel in de buurt optreden. Maar ook al eens een keertje in Amerika zijn geweest en een paar keer in Engeland en in Duitsland. Dus ik dacht, nou, ze zijn bekend genoeg om het aan te durven.

0: U hoorde de keuze, de muziekkeuze van Hendrik van Leuzen. De Nagasaki Swim. En we blijven nog bij Hendrik, want we willen ook graag weten, nu hij ons verteld heeft waar hij geweest is, waar hij dan de komende weken naartoe gaat, Hendrik.
1: Ja, nou, de komende weken vind ik altijd lastig te zeggen, want ik ben erg improviserend in waar ik naartoe ga. Maar wat ik zeker weet is waar ik dit weekend naartoe ga. Om te beginnen wil ik natuurlijk die nachtschilderijen ook nog wel eens een keertje in de nacht zien.
0: Hoe kan dat ook?
1: Dat kan ook, want er is een cultuurnacht komend weekend in Dordrecht. En dan kun je ook naar het Dordts Museum, naast veel andere culturele activiteiten. En het komend weekend ben ik ook in de Dordtse Jazz Sociëteit. Want daar treedt Teus Nobel op. En een hele goede trompetist. Ook heel goed in staat is om de stijl van Miles Davis te imiteren.
0: Oh.
1: En dus dat is altijd een genoegen om te horen. En sowieso hebben ze bij Dordtse Jazz Sociëteit de komende tijd hele goede concerten. Ze hebben een goede jazzpianist van het Rotterdamse Conservatorium. Rob van Bavel hebben ze uitgenodigd om een aantal concerten met een bekende van hem langs te komen. En dan met z'n tweetjes een concert te geven in de Dordtse Jazz Sociëteit. Dat is hartstikke goed. En verder werken ze samen met Big Rivers voor een aantal concerten. En ook die zijn zeer de moeite waard. Zeker voor liefhebbers van Big Rivers. En er zijn er een hoop van in Dordrecht, neem ik aan.
2: Ja. En daarbuiten.
1: En daarbuiten.
0: En als je nou naar de Dordtse Jazz Sociëteit wil, moet je van tevoren reserveren? Of kun je gewoon binnenlopen?
1: Je kunt in principe gewoon binnenlopen. Zeker als het niet al te bekende acts zijn. Als er een beroemdheid komt, dus Benjamin Herman of zo, dan moet je wel van tevoren zorgen dat je kaartjes hebt, want anders vis je waarschijnlijk achter het net.
0: Ja.
1: Maar iedereen kan erin in principe, dus als je op tijd kaartjes koopt.
0: Oké.
2: En daar is een website natuurlijk.
1: En die is er, absoluut, ja. Ja.
0: Dat was het voor nu.
1: Dat was het voor nu.
0: Hartstikke fijn. Dankjewel, Hendrik. Wij gaan door met een Nederlandse band die eigenlijk heel veel over kunst hebben gezongen. Die er eigenlijk ook een hekel aan hebben, weet ik, om altijd maar weer liefdesliedjes te schrijven. Dus ze schrijven bijvoorbeeld over de Nederlandse schrijver Nesquio. Daar hebben ze een prachtig nummer over gemaakt. Over Picasso, die dan figureert in het nummer als Adieu, Sweet Bahnhof. U weet vast wel over welke band ik het inmiddels heb. Wij gaan draaien een nummer wat gaat over een beeldend kunstenaar van wie ze dan weer een kunstwerkje in de MoMA in New York zagen. Ik heb het over de Nits en zij zingen Soap Bubble Box.

0: En ook in, ook in dit nummer constateren wij zitten een hoop voor discjockeys heel veel instinkers.
1: Ja.
0: Ik kan me herinneren dat er vroeger bij in dat nummer van de Beatles, Hey Jude, daar zit ook zo'n hele lange DJ-instinker in. Zo'n hele lange pauze voordat ze beginnen met la la la.
1: Ja.
0: En die wedstrijd is een beetje te vroeg gestopt.
1: Er zijn heel wat DJ's.
0: Maar daar zijn wij natuurlijk helemaal niet ingetrapt, professioneel als wij hier zijn. U hoorde de Nits met So Bubble Box. En ik ga u vertellen wat u de komende weken zoal in de theaters in de Terechtstad en omgeving kunt zien. En dat ga ik vaker doen. Ik beperk me nu tot de theaters. Maar we zouden best eens de volgende keer dat kunnen doen over film. Als u bijvoorbeeld naar Kunstmin gaat op 9 oktober... dan kunt u een reprise zien van Mannen komen van Mars, Vrouwen van Venus. Het is een hele toegankelijke voorstelling... over het verschil tussen mannen en vrouwen. Gemaakt door Huub Stapel, u kent hem vast. U zou ook nog kunnen gaan naar Patrick Laurij. Dat is ik vind hem ontzettend grappig. Een soort van toch wel rebelse cabaretier... die optreedt in Kunstmin op donderdag 15 oktober... wat je ook kan doen is naar Boban Braspenning gaan in Kunstmin op 16 oktober. Zo is er vooral voor iedereen iets te vinden. Je kunt ook naar Cascade in Hendrikie de Ambacht. Daar heb je bijvoorbeeld Nienke Plas. Een cabaretier die een try-out doet op zaterdag 31 oktober. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen gaan naar... hoe heet zij ook alweer? Maria van Katendrecht. Die is ook in... maar dat is al weer volgende maand. Dat is 21 november. Maria van Katendrecht is een artieste die het Rotterdamse lied... en dat kun je ook een beetje aan haar naam horen. In ere hersteld. Maria van Katendrecht is een garantie voor gezelligheid, kan ik je melden. Maar je kunt ook in Papendrecht naar het Theater De Willem gaan. En dan kun je bijvoorbeeld gaan naar Marjolein Meijers. Die geeft een voorstelling, die heet Lievelingslijst. Op donderdag 8 oktober, dus overmorgen, in Theater De Willem. Hans, jij hebt Marjolein Meijers vaak gezien. Ze komt uit Dordrecht.
1: Ja.
0: Heeft veel samen gedaan met Jan Rot.
1: Ja, ze heeft veel samen gedaan met Jan Rot. Trouwens ook met Kees Ties, maar dit is weer een ander verhaal. Met Jan Rot, die natuurlijk bekend is... onder andere vanwege vertalingen van heel veel nummers.
0: Ja.
1: En die lijst die zij doet, bestaat voor een deel... of een groot deel, of misschien wel een geheel... dat weet ik eigenlijk niet zeker, uit die vertalingen. We weten allemaal, Jan Rot is onze... wanneer zal het geweest zijn, al een jaar of twee geleden ontvallen...
0: Ja.
1: Op veel te jonge leeftijd natuurlijk. En eigenlijk is dit een programma ook ter ere van Jan Rot. Ze heeft, ik dacht vorig jaar in de Willem... bij de openingsvoorstelling van het seizoen... of liever gezegd de voorstelling waarbij het programma wordt gepresenteerd... heeft ze volgens mij ook één of twee nummers gedaan al uit dat programma. Want toen was ze dat aan het voorbereiden.
0: Ja, ik kan me herinneren die prachtige vertaling van Sylvia's Mother van Dr. Hook... Dus die vind ik echt geniaal.
1: Ja, zeker. En Marjolein is natuurlijk bekend. Inmiddels ook gewoon onder haar eigen naam.
0: Ja.
1: Mag ik best zeggen. Maar voor wie dat denkt. Marjolein Meijers. De Berenice.
0: Ja.
1: En dan zou er toch bij de gemiddelde cultuurliefhebber... een wereld moeten opengaan. Want die twee hebben gedurende vele jaren... volle zalen getrokken. Ook in de Willem trouwens. Met prachtige voorstellingen. Vol humor en ook muziek.
0: Ja. Dan ga ik een bruggetje maken naar een... en u zult zo meteen wel begrijpen waarom... naar een Amerikaanse artiest, een grote Amerikaanse artiest... die ons niet zo lang geleden ontvallen is. Hendrik, heb jij iets met Dolly Parton?
2: Ja, toen ik 15 was, heb ik al een biografie van haar gelezen.
0: Dat meen je niet.
2: En ze is in alle opzichten een inspiratiebron. Haar Dollywood is geweldig.
1: Ben je er geweest?
2: Ik ben er niet geweest, helaas. Ze heeft een boekenclub voor kinderen die geen boeken kunnen kopen. Heeft ze opgericht. Vind ik als lezer en uitgever natuurlijk ook fantastisch. En ze heeft natuurlijk grandioze platen gemaakt. Met zowel alleen als met allerlei andere countrysterren.
1: En wat nou zo bijzonder? Ik bedoel, er waren een heleboel dingen bijzonder aan haar. Maar als je naar haar keek, dan was bijna alles nep aan haar. Haar, de Wimpers. Dat weet ik veel. De voorkant, dat weet ik niet zeker. Maar ik had wel een vermoeden. Maar dat mens zelf was zo echt. Was zo waar.
0: En dan kom je ermee weg, hè?
1: En dan kom je er dus mee weg. Ja. Want als je er hoorde praten... Ik heb meerdere interviews met de Roord al jaren geleden. Denk ik, god, ze leek een leeghoofd. Maar dat was ze allesbehalve.
0: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: En ze had een goed hart, dat blijkt wel.
0: En ze, ze schreef haar eigen liedjes en dat kon ze ook erg goed.
1: Zeker, ja. Zonder meer. En er zijn heel wat zangeressen die dat natuurlijk niet doen of kunnen. En dat is verder niet zo erg. Maar als je dat wel kunt, is het extra.
0: En ik vraag het allemaal omdat ik tegenkwam het nummer Pauline. Nou, er zijn wel meer liedjes die Pauline heten. Maar dit is dus een vertaling van dat befaamde nummer van Dolly Parton, Jolene. Luister ze naar Marjolein Meijers.

Marjolein Meijer zong de vertaling van, de hertaling moet ik zeggen, van Jan Rot. Van het beroemde nummer Jolene van Dolly Parton. En in het Nederlands heette dat Paulien. We gaan door met een nummer van Jentel en de Boer. Jentel en de Boer is een beetje mijn favoriete kleinkunstgroep van de laatste jaren. Dus ik vind dat ze, ik waardeer ze enorm omdat ze een heel eigen stijl van liedjes maken hebben ontwikkeld. Jentel en de Boer. Ik heb ze hun laatste show ook gezien hier in de buurt in Capelle niet zo lang geleden. En elk jaar komen ze weer met een nieuw programma. Ze zijn meerdere keren genomineerd geweest. Ze hebben prijzen gewonnen. Dat begon met dat lied Ik heb een man gekend. Wat een geniale tekst is. En waarbij alle mannen van Nederland zich in een hoekje moeten gaan zitten schamen. En dat heb ik zelf ook al een beetje gedaan toen ik het hoorde. Maar wat ik bijvoorbeeld ook een heel mooi nummer vind is Zitten in de trein.

0: de praattaal van Trechtstad FM. Tijd voor Peter in de Eter.
1: Dictatuur. Het kabinet wil mobiele telefoons volledig verbannen van scholen in plaats van alleen uit de klas. Arme scholieren. Ik voel met ze mee. Als ik nu 15 was, zou ik de regering waarschijnlijk hebben beschuldigd van dictatoriale neigingen. Wat een betutteling, alsof we zelf niet weten wat goed voor ons is. Of zou ik al de volwassenheid gehad hebben om te denken dat het ook wel zijn voordelen heeft, zo'n verbod. Dat het ook wel praktisch is. Ik geloof er niet. Ik ben zo'n type niet. Ik ben toch meer het type dat bij bijvoorbeeld een rookverbod een manier vindt om daar onderuit te komen. Toen ik nog een roker was en voor mijn werk regelmatig moest vliegen en de rokerssectie, die altijd het gezelligst was in een vliegtuig, werd afgeschaft, had ik het eerste uur toch altijd heel eventjes de gedachte: wat als ik stiekem nu op het toilet twee trekjes neem? Of zou zo'n rookmelder ook reageren op de damp van een elektronische sigaret? Uiteindelijk ben ik in 2020 op mijn 60ste erin geslaagd om te stoppen. Het was pakweg mijn 20ste poging, maar er was één verschil. Op televisie zag ik tijdens mijn stoppoging dat in Italië de eerste coronapatiënten met levensbedreigende longklachten naar de IC werden gevoerd. En ik kreeg het gevoel dat ik met mijn verrookte longen bij het oplopen van dat virus ook een hoge kans had op de ernstigste symptomen. Blijkbaar was het afschrikwekkende effect van deze beelden veel groter dan al die plaatjes van zwarte longen die toen al jaren verplicht op sigarettenpakjes werden getoond. Als dat epidemie niet toevallig was uitgebroken, had ik nog steeds gerookt. Om mij van het roken af te krijgen, zou de overheid die epidemie hebben moeten faken. Grappig. Betutteling werkt bij mij averechts, maar ik ben natuurlijk wel te manipuleren met fake beelden. Hoewel, we worden terecht steeds wantrouwiger ten opzichte van beelden die rondgestuurd worden. Zonder corona had de overheid, om mij van het roken af te krijgen, met mij duidelijk moeten afspreken wat echt nieuws is en wat fake. Voor mijn gezondheid was het zonder corona dus beter geweest als we in een dictatuur hadden geleefd. Het is maar te hopen dat we in deze verwarrende tijden niet zelf stap voor stap de dictatuur ingeleiden. Niet uit overtuiging, maar vanuit een hang naar gemak.
2: You got me thinking, I'm really thinking.
3: Goed gedaan, hè?

0: Laadpaal van Drechtstad FM. De A-zit.
1: Jawel, na Raccoon en Caro Emerald hebben we nog tijd voor de nazit. En dan moeten we opschieten, want de klok tikt. En ik ben erg benieuwd, Hans, wat vond jij van de uitzending?
2: Nou, het was natuurlijk weer thuiskomen, zullen we maar zeggen. Een tijdje geleden, maar we gaan gewoon verder waar we gebleven waren. Ook al is de formule enigszins veranderd. Ik heb er dit uur helemaal geen last van gehad. Ik hoop jullie ook niet, maar vooral dat de luisteraar daar geen last van gehad heeft. En ik ben ook reuze benieuwd hoe onze Hendrik dat gevonden heeft. Want voor hem was het de allereerste keer.
3: Ja, nou ja, ik vond het erg leuk om te doen. Dat om te beginnen. Ik was wel een klein beetje nerveus.
2: Dat hoort erbij, hè? Dat hoort erbij.
3: Ja, ik had ook een beetje ik probeerde tegelijkertijd me af te vragen, heb ik nou voldoende gezegd? Ga ik niet over de tijd heen? Want dan heb ik een bepaalde reputatie. Dus dat wou ik niet meteen de eerste keer laten gebeuren.
2: Dan gaan we wel zwaaien of wapperen. Of wat we ook wel doen, dat kan de luisteraar niet zien, is zo'n vinger over je strot halen. Oh, ja.
3: Maar sowieso leuk. En het kan dus nog langer. Dus voor het geval dat nodig is, dan verzin ik graag nog. Dan bespreek ik vaak graag nog wat andere dingen ook.
1: Dat is hartstikke mooi.
2: Wat vond jij ervan?
1: Ik vond het wel lekker gaan. Dat was voor mij ook een klein beetje wennen, maar ook weer niet heel erg. Want de formule van de praatpaal is voor een groot deel in stand gebleven natuurlijk. En ik vind het wel lekker dat ik mijn eigen muziek grotendeels heb uit kunnen kiezen. Maar af en toe delegeer ik ook wat, zoals jullie gemerkt hebben. Ik ga de uitzending nu afsluiten. Ik dank de luisteraar voor het luisteren. Ik hoop dat jullie dat volgende week volgende week dinsdag van 8 tot 9 weer doen. Dan is Hans de presentator. Voor nu, fijne avond verder.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Justitie verdenkt de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend ervan dat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben mishandeld. Hij zou het slachtoffer online onder druk hebben gezet om zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De verdachte wordt de komende tijd psychiatrisch onderzocht en de resultaten daarvan moeten eind dit jaar klaar zijn. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging twee autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden na een achtervolging op de Parkstraat worden klemgereden. In tegenstelling tot jongeren zijn volwassen Nederlanders over het algemeen niet anders gaan denken over homoseksualiteit, blijkt uit onderzoek van onder meer Movisie in opdracht van het kabinet. Meer dan 80% van de volwassenen denkt overwegend positief over homoseksualiteit. In tegenstelling dus tot jongeren, onder wie de tolerantie ten aanzien van homoseksualiteit afneemt. De onderzoekers maken zich nog wel zorgen over de tolerantie ten aanzien van transgenders, non-binaire en intersexe personen. Want volwassenen zien die genders vaker als modegril, zo blijkt. De Franse premier heeft voorgesteld om de middelbare scholen in het land de rest van de week gesloten te houden. Als het aan premier Le Cornu ligt, gaan de komende 3 dagen leerlingen en scholen met elkaar in gesprek. Het is nog onduidelijk of daar gehoor aan gaat gegeven worden. Le Cornu heeft ook gezegd dat de regering wat kan doen aan het onderhoud van schoolgebouwen. Want die zijn er vaak zo slecht aan toe dat leerlingen in Frankrijk al dagen de straat op gaan uit protest tegen de slechte staat van de gebouwen. Ook vandaag gingen 10.000 mensen in Frankrijk de straat op. Het weer vanavond helder. Vannacht kan de mist ontstaan. Minimum temperatuur 11 graden. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe, maar het blijft tot de avond droog. En het is morgen 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Jouw stad, jouw radio. Trendstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plek en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Jazz and easy.
6: Drechtstad FM.
7: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
8: Dames Dames en heren, goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy. Het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk. Atos Radio en bieradio.nl. Fijn dat u weer heeft afgestemd op deze zenders. We gaan een lekker programmaatje ervan maken. Eerst een half uur Stevie Wonder. Daar is alle aanleiding toe. Ga ik u straks allemaal over vertellen. En de tweede helft van het programma. Wat leuke nieuwe dingen. Leuke samenwerkingen. Nieuwe muziek. Nou, kortom, lekkere muziek. Dat sowieso. Daar zijn we van verzekerd. Maar er moet natuurlijk een mooi glas bier bij. En u hoort hem al ploppen. Een heerlijke straffe Hendrik Quadruppel uit de 75 centiliter fles is de aanbeveling voor vandaag. Een zwaar bier, maar ja, zoals ik dan elke week zeg, lekker verwoord later op de avond met lekkere jazzmuziek erbij. Maar we beginnen eerst met Stevie Wonder, want afgelopen week was het 50 jaar geleden dat een van de beste popalbums ooit uitkwam. En dat was het album van Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Daar gaan we eerst maar eens even lekker een nummer van draaien. Love's in Need of Love Today.

heerlijk begin van deze Jazz in Easy. Stevie Wonder met Love's in the Need of Love Today. Een prachtig openingsnummer van het album Songs in the Key of Life. Dat dus in 1976 werd opgenomen en uitkwam. En wat is nou het leuke? Afgelopen week heeft Stevie Wonder een EP of een EP, hoe noemen ze dat tegenwoordig, uitgebracht met 4 nummers. En dat zijn 4 nooit eerder uitgebrachte nummers uit de originele opnamesessies in 1976. Dus eigenlijk 4 nummers die het album destijds niet gehaald hebben. Maar ja, dit zijn gewoon 4 prachtige nummers. Dus wat gaan we doen? We gaan ze gewoon alle 4 even lekker draaien. En we beginnen eerst met It's Easier.

0: on in there.
1: Very good.
0: Put the drums on now.
2: Ja, leuk. Dit zijn opnames van 50 jaar geleden. En die zijn dus afgelopen week opnieuw uitgebracht door Stevie Wonder. Overigens, die tracks die zijn opnieuw gemixt. Maar het zijn dus originele opnames uit 1976. Maar ze zijn opnieuw gemixt door de originele geluidstechnici van toen de tijd. John Fischbach en Gary O. Adant. En ja, die hebben dat dus even opnieuw gemixt. Het is een EP van 19 minuten en 29 seconden. En we gaan er gewoon nog eentje van doen. En dat is het tweede nummer. Een nummer dat overigens mede is geschreven door Suzy Green van de Supremes. Dus dat is ook wel weer grappig. En het heet My Life Story of Love.

wat mij betreft hadden ze dat album in 1976 gewoon 4 nummers langer gemaakt. Want dit is natuurlijk gewoon heerlijk om naar te luisteren. Prachtige nummers, 50 jaar oud, die nu opnieuw zijn uitgebracht. En overigens, bij het verschijnen van deze EP afgelopen week heeft Stevie daar zelf over gezegd van: we hebben 50 jaar met Songs in the Key of Life geleefd, maar er is nog veel meer om te beluisteren. We hebben deze nummers niet aan het album toegevoegd, maar ze waren wel onderdeel van wat ik voelde en ontdekte toen we het maakten. Ze brengen me terug naar die tijd in mijn leven. En nu worden ze ook onderdeel van dat van jou. Nou, dat is toch een mooie quote van Stevie. En we gaan nu maar eens even naar dat derde nummer luisteren van dit nieuwe album. I Can See the Sun in Late December.

derde nummer van 50 jaar oud dat deze week is uitgekomen van Stevie Wonder. Songs in the Key of Life, dat was het album dat 50 jaar geleden werd gelanceerd. En ja, daar stonden 4 nummers niet op. En die hebben we vanavond bijna allemaal gedraaid. Vandaag bijna allemaal gedraaid. En het is het 4e nummer dat we ook nog even gaan draaien. Into Living. En dat is leuk, want dat is een lied met achtergrondzang van Thelma Houston, Denise Williams en Shirley Brewer.

Ja, en zo heeft u alle vier de nummers van de nieuwe EP van Stevie Wonder gehoord. Nieuwe EP, maar nummers van 50 jaar oud, wel opnieuw gemixt. En allemaal eigenlijk toegevoegd aan dat prachtige album Songs in the Key of Life. Een van de beste albums ooit uitgebracht. Ja, daar gaan we ook nog even naar terug naar dat album. Nadat ik u verteld heb dat 28 oktober de datum is dat Stevie Wonder naar Nederland komt. Ik heb nog geprobeerd kaarten te krijgen, maar ik was gewoon weer te laat natuurlijk. Maar daar gaat hij dus deze nummers ten horen brengen. Samen met name ook de andere songs van In the Key of Life. Dus ja, dat wordt een prachtig concert. Dat kan niet anders. U weet misschien wel dat dat album vol staat met bekende nummers. Zoals Sir Duke en Isn't She Lovely. Maar een van de allermooiste nummers. Daar gaan we toch nog even dit rondje Stevie Wonder mee eindigen. Wat mij betreft een van de allermooiste nummers. Knocks Me Off My Feet.

dat was een dik half uur Stevie Wonder. En daarom gaan we nu gauw door met wat andere dingen nog. Want wat ook hartstikke leuk is om te melden, is dat 23 oktober een nieuw album uitkomt van John Legend. En laat dat nou een album zijn dat hij volledig samen heeft gemaakt, geproduced met Pharrell Williams. Die heeft dus niet alleen mede ook nummers geschreven, maar hij doet ook op een aantal nummers mee. Nou, we zijn heel benieuwd naar dat album. Maar er is al één nummertje van uitgekomen. En dat gaan we laten horen. Dat is Fireflies.

John Legend. Het stemgeluid herkennen we allemaal natuurlijk. Maar dit, ja, toch wel wat nieuwe geluid. Lijkt me interessant. Als dat hele album zo gaat klinken. Dat wordt toch weer net even wat ander John Legend geluid dan we van hem gewend zijn. Dus leuk, vernieuwend. Ja, ook vernieuwend is Jamiroquai. Tenminste, dat is al een tijdje geleden dat ze met een nieuw album kwamen. Maar er schijnt toch een nieuw album te komen in maart 2027. Maar ja, er komen ook al wat dingetjes naar buiten. Namelijk op de live concerten die Jamiroquai aan het geven is. En daar hebben ze onder andere het volgende nummer gespeeld. Dat dus ook op het nieuwe album schijnt te komen. Shadow in the Night.

Ja, excuses voor de kwaliteit van de opname. Want het is natuurlijk gewoon een live opname, volgens mij uit Londen in de O2 Arena. En ja, er moet gewoon een prachtig album komen van Jamiroquai in 2027. Hij doet er nog heel geheimzinnig over, maar het lijkt er wel aan te komen. Over live optredens gesproken, afgelopen zomer was natuurlijk weer het Noordse Jazz Festival. Waar ik weer met veel plezier 3 dagen heb rondgelopen. Maar ik had ook zo graag die Isley Brothers gezien. Maar die kwamen op het laatste moment niet opdagen, omdat ze hun Europese tournee hebben afgezegd. Dus ja, laten we nu dan nog maar een nummertje van volgens mij hun 25e studioalbum laten horen. Spend the Night.

Die Isley Brothers, ja, een oud nummer. En we hadden het eigenlijk net zo goed niet hoeven draaien. Want ze hebben veel mooiere nummers gemaakt. Maar goed, dat even terzijde. Ja, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. De eerste half uur Stevie Wonder. Met vier nieuwe nummers. Hopelijk heeft u daarvan genoten. En daarna lekker wat nieuwe muziek. Want moderne jazz, hopelijk heeft u ook daarvan genoten. En we gaan naar het eind van de uitzending met Michael Franks. U hoort hem al op de achtergrond op de toetsen. Die is namelijk afgelopen september ook alweer 82 jaar geworden. Geweldige zanger, Amerikaanse zanger, songwriter. Heeft zoveel heerlijke smooth jazz albums gemaakt. Dus mooi om hem ook nog eventjes te eren. Ja, nogmaals, eind van het programma bijna. We bedanken Bob de Bree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week en welterusten voor straks.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkoelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plekken en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
3: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
4: Voetballen, Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Harry Styles van eerder dit jaar. Coming Up Roses was dat. En daarvoor Kirsty MacColl en Golden Heart. Ons eerste onderwerp vanavond. Tot en met 11 oktober is het de week van de toegankelijkheid. En wat daarin zoal speelt, hoort Herman de Bruin van Goele van den Bergen.
1: Ja, de week van de toegankelijkheid. U vraagt aandacht voor de toegankelijke zorg. Wat betekent dat precies? Dat is dus niet voor drempels en allerlei beperkingen die op straat zijn, hè?
2: Nee, in de eerste plaats kijken we naar de toegankelijkheid, de fysieke toegankelijkheid van de zorginstellingen. Mm-hmm. Ja. Bijvoorbeeld, kan iemand in een rolstoel naar de tandarts? Of is er misschien een te hoge drempel waar je niet aan hebt gedacht? Mm-hmm. Het gaat ook over digitale zorgtoepassingen. Kan iedereen wel op je website en de informatie vinden die ze nodig hebben? Ja. Organiseren van zorg voor iedereen.
1: Ja, is dat nog een probleem? Want we zijn al jaren bezig met toegankelijkheid te vergroten. Nou, ik zit zelf in Delft met allemaal hekjes en dingetjes die niet handig zijn voor mensen in een rolstoel. Maar ik dacht dat de zorg toch aardig op pad was om dat goed te doen.
2: Er worden mooie stappen gemaakt. Maar waar wij met de week van toegankelijkheid graag naartoe willen, is dat we mensen inspireren om zelf nog meer aan de slag te gaan. Met misschien kleine stappen die al veel oplossen. Denk even na over wat iemand nodig zou kunnen hebben om de zorg te krijgen die ze nodig hebben.
1: Ja, en daar hebt u allerlei hulpmiddelen bij. Bijvoorbeeld de film Stand Up.
2: Ja, fijn dat je over de film praat. We zijn heel enthousiast over deze film. Mm-hmm. Stand Up van Marie Sanders. Ga zeker kijken als je kunt. Het is een persoon die een ongeluk krijgt en dus op latere leeftijd een beperking krijgt. En ermee worstelt om dat te aanvaarden. Maar uiteindelijk met andere mensen met beperking gaat praten en samenleven. En daar komen mooie dingen uit. Ga zeker kijken.
1: Ja, en dat past allemaal in de week van de toegankelijkheid. Wanneer is die precies, die week van de toegankelijkheid?
2: Van 5 tot en met 11 oktober. Okay. De hele week worden in het hele land meer dan 200 activiteiten georganiseerd.
1: Mm-hmm. En ook in de regio van Rotterdam en zo?
2: Ja, ik ging het even opzoeken voor jullie. Maar je kunt ook zelf kijken op de site weekvandetoegankelijkheid.nl. Mm-hmm. Dat is een heel makkelijke site. Ook die is toegankelijk. Kun je zelf filteren op stad, op regio, op je postcode. Okay, dus om te kijken wat er in je eigen buurt is.
1: Ja, maar het gaat erom dat mensen zich meer bewust zijn van dat de toegankelijkheid soms nog in een land als Nederland moeilijk ligt.
2: Ja, het gaat soms om dingen waar je misschien dingen die je misschien niet opmerkt. Bijvoorbeeld, in Rotterdam kun je een soort spel spelen met stoepranden. Okay. Heb je er al eens bij stilgestaan op welke manier een stoeprand misschien belemmerend is voor iemand? Wat leuk is aan de week van toegankelijkheid, het is voor ons onze favoriete week. Omdat je op een speelse, positieve, creatieve manier omgaat met de toegankelijkheid van de samenleving. Om met dingen die misschien voor jou voor de hand liggend zijn, maar niet voor een ander. Ja. Dagelijkse dingen.
1: Ja, ik hoor wel dat mensen in de rolstoel ook wel een stad ingaan om te kijken waar er nog problemen zijn. Dat is dan niet meer de zorg, maar gewoon de dagelijkse gang van zaken.
2: Ja, de openbare ruimte. Er zijn veel mensen met een beperking in ons land. Iets waar we misschien ook niet genoeg bij stilstaan. Het gaat over meer dan 2 miljoen mensen met een beperking. Oh. En die hebben gewoon toegankelijkheid nodig. Op vlak van, dat gaat dan over fysieke, sociale, ook digitale toegankelijkheid. Ons land is niet. Ja, je denkt misschien wel, maar is niet zo goed ingericht op hen. En daar vechten we het hele jaar voor. Maar tijdens de week van toegankelijkheid is dat op een leuke, positieve manier.
1: Het gaat om aandacht voor alle zaken die mis zouden kunnen gaan bij mensen die met een rolstoel of op andere manieren gehandicapt zijn. Want u bent persvoorlichter van Iederin. Is dat de organisatie die deze week organiseert?
2: Ja, dat doen we elk jaar. Daar zijn we heel trots op. Iederin is de landelijke koepelorganisatie voor mensen met beperking of chronische ziekte en ook hun naasten. Ja. Wij hebben meer dan 200 leden. Dat zijn allemaal organisaties die zelf ook de belangen behartigen van mensen met beperking.
1: Ja, en elke stad kan dat op zijn eigen manier doen, denk ik.
2: Ja, steden hebben vrij veel ruimte om dat op hun eigen manier te doen. Ja. Wat wij vooral willen doen met onze landelijke actie is mensen samenbrengen. En zorgen dat gemeentes kijken naar hun inwoners en wat ze nodig hebben.
1: Ja, het was duidelijk dat u zei, nou, er zijn allerlei activiteiten. Daar is een website van dat mensen even kunnen zoeken op hun eigen regio.
2: Ja, weekvandetoegankelijkheid.nl.
1: De Week van de Toegankelijkheid werd toegelicht door Goele van den Bergen, persvoorlichter van Iedereen. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u heel veel succes in die week.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

Hij maakte het in 1987, Stevie Wonder en You Will Know. En daarvoor Zaz, samen met Icar in Animo Fragile. Zometeen de maand oktober in de natuur. Dat na Ringo Starr en Only You.

0: is inmiddels 86 en hij treedt nog steeds op Ringo Starr, hoorde je. En Only You uit 1974. Ons volgende onderwerp. Harm Blom, boswachter bij Staatsbosbeheer, belicht de ontwikkelingen in de natuur in de maand oktober.
1: Hij is boswachter van natuurgebied De Biesbos en er zijn nog veel meer natuurgebieden, toch? Harm, welkom overigens.
2: Ja, hoi.
1: Ja, veel kleurige natuur, herfst. Alle bladeren vallen van de bomen, maar voor die tijd krijgen ze wat andere kleuren.
2: Ja, zeker. De maanden september, oktober, de herfst aan zich is verre van saai en verre van eentonig. Ja, gewoon alles is in beweging. De planten, de struiken, de bomen zijn volop bezig om de vruchten af te krijgen. Om de voeding weer terug in de knollen en de wortels te krijgen in de stam. Mm-hmm. En de bladeren gaan verkleuren en vallen dan af. Ja, de een vindt het een beetje een droevige periode richting de donkere maanden. Ja. Maar ja, eerlijk gezegd, ik niet. Ik vind het een van de meest rijke maanden van de natuur. Alles kleurt en geurt. Overal zie je en hoor je trekvogels vliegen. Het is echt een hele mooie periode.
1: Ja, maar die trekvogels gaan nog steeds naar het zuiden, hè?
2: Ja, klopt. De vogeltrek, hè, dat begint al in juli, augustus. Maar ja, de piek zit wel echt in september, oktober, november. Ja. Miljoenen vogels uit Rusland en Scandinavië. Ja, echt Oost-Europa komen via West-Europa richting het zuiden.
1: Oh.
2: Ja, en Nederland, ja, wordt aan alle kanten bezocht door heel veel soorten. En dat is echt gewoon heel erg leuk als je daar wat meer van af weet. Ja. De maand oktober is echt heel erg geschikt.
1: Ja, ja, dat valt me op. Ze komen vanuit Rusland hierin, maar dan maken ze toch een hele grote bocht naar Afrika bijvoorbeeld. Kunnen ze niet rechtstreeks?
2: Ja, dat doen ze ook wel. Maar dan moeten we echt nog een keer een uurtje verder praten. Er zijn inderdaad vogels die meer de Aziatische route aanhouden. Sommigen pakken wat meer Oost-Europa. Maar je hebt echt heel veel vogels die pakken echt de koers van West-Europa. Denk aan bijvoorbeeld heel veel steltlopers. Dat zijn vogels met lange poten en lange snavel die veel graag in het Waddenzeegebied huizen.
1: Okay. Ja, ja.
2: Die pakken echt de kustroute. Maar bijvoorbeeld lijsters, zanglijsters, merels, ja, die komen echt met honderdduizenden uit Noord-Scandinavië in de nacht onze kant op.
1: Ja, ja. Ja,
2: de vogeltrek is echt magnifiek.
1: Ja, en als je vogelaar bent, dan ben je daar zeker mee bezig, denk ik. Maar iedereen kan het bekijken, want je ziet die ganzen vluchten overvliegen met zo'n V-vorm.
2: Ja, zeker. Ja. Dan moet je er s'avonds in de tuin staan of iets bewuster luisteren als je op de fiets zit. Hmm. Al dat tikken, dat vogelgeluid in de lucht, dat is niet toevallig een passant of een roodborst. Nee, dat zijn volle bak trekvogels onderweg naar het zuiden.
1: Ja, die komen van het noorden af. En we blijven ook vogels hier hangen, denk ik wel, die uit het noorden komen, toch?
2: Een heel groot deel van de broedende vogels in Europa, dat gaat naar Zuid-Europa, Afrika. Maar we krijgen natuurlijk ook heel veel vogels uit Scandinavië en Rusland, wat in Duitsland, Polen en Nederland blijven hangen.
1: Ja.
2: En sommigen schieten weer door naar Engeland en Wales en Frankrijk. Ja, zo biedt eigenlijk heel Europa een plek voor allerlei overwinterende vogels. Een heel mooi voorbeeld zijn toch wel de spreeuw en de roodborstjes. Die broeden ook hier bij ons in het land. Maar onze roodborstjes, ja, die gaan toch echt naar Zuid-Europa.
1: Ja.
2: En wij krijgen juist nu heel veel roodborsten uit Rusland en Scandinavië hier op bezoek, die hier de winter gaan doorbrengen. En die beginnen dan weer opnieuw met zingen om hun plekje te bewaken.
1: Dus ook nog goed luisteren als je in het bos loopt of in de natuur bent.
2: Ja, zeker. Dus de herfst is echt zeker niet saai. Ik vind die kleuren in die bladeren, als je daar eens goed naar gaat kijken, het gaat ook niet in één nacht. Hè. Die bladeren krijgen vaak verschillende kleuren. Ja, het is gewoon een hele mooie tijd met heel veel noten, et cetera, heel veel vrucht.
1: Ja.
2: Dus geniet ervan.
1: Er is wel heel veel blad al gevallen, hè, door de droge zomer.
2: Ja, verschillende plekken wel. Vooral in zandige gebieden. Dus plekken waar het moeilijk is voor bomen en planten en struiken om vocht vast te houden. Daar zie je echt al verkleuring in de zomer optreden. Maar echt, ja, vooral de gebieden in het westen van het land, dan zie je toch wel dat veel bomen en struiken toch redelijk goed de winter nog de zomer zijn doorgetoken.
1: Dus kijken naar de bomen en de struiken om te zien hoe die kleuren allemaal zijn. Want het zijn prachtige kleuren natuurlijk.
2: Ja, zeker. Ja, dat is gewoon in feite een kleurende natuur in het najaar.
1: Ja. En hebben die vogels dan voldoende te eten? Ja, je noemde de Waddenzee al als groot voedselgebied, hè?
2: Ja, de steltlopers die gaan bijvoorbeeld echt naar Zeeland, de Biesbos, de Waddenzee. Heel veel merelachtige, lijsterachtige bedoel ik. Dus merels, zanglijsters, kramsvogels, kopelieken. Die komen echt in honderdduizenden, soms wel meer dan een miljoen onze kant op. Ja, die doen zich volle bak te goed aan wormen, maar vooral aan bessen. Meidoorn, lijsterbes, verzin het maar. Maar ook kievieten. Die zoeken overal die moerasgebieden en die weilanden op. Tot aan heel veel eenden, krakeenden, wintertalingen, pijlstaarten. Ja, dan zie je echt in de groene polders van Zuid-Holland, in het rivierengebied, Rotterdam, Rijnmond. Ja, daar zie je opeens een keur, echt een hele grote scala aan allerlei vogelsoorten. En vaak zijn het ook heel veel. En het bijzondere is, die vliegen ook overdag, maar ook heel veel vliegen 's nachts.
1: Oké. Okay.
2: Ja, je hoort het al. Ik vind het najaar verre van saai. Ik kijk er eigenlijk altijd naar uit.
1: Ja.
2: En er zijn ook wel de verrassingen. Er zit altijd wel een vogelsoort tussen dat je denkt, hé, hoe kan dat nou? Even wat gaaf.
1: Ja.
2: Maar ook wel bijvoorbeeld de doofhazelaar in Arboretum Trompenburg in Rotterdam. Als je daar doorheen loopt in het najaar. Ja, prachtige herfstkleuren. Dat is echt genieten.
1: Mooi genieten van de herfst. Dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. En ook als het een beetje minder weer wordt, dan is het goed om naar buiten te gaan. Dat blijft zo, hè?
2: Zeker. Lekker naar buiten.
1: Harmblom, boswachter natuurgebied De Biesbos. Maar ook met Rotterdam bezig geweest, hoorde ik tenminste.
2: Zeker.
1: Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens het wandelen in de bossen.
3: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Amerikaanse singer-songwriter Jewel. And You Were Meant For Me. En daarvoor de nieuwe van Raccoon. Dicht bij het vuur heet hij. Zometeen de Maassluisse zeesleepboot Hudson in de Tweede Wereldoorlog. Naar Ricky Nelson en Life.
1: Life

0: recht een levensliedje, Life van Ricky Nelson. Ons volgende onderwerp. Toen de zeesleepboot Hudson op 16 oktober 1945 de haven van Maassluis binnenvoer, keerde niet alleen een schip terug naar huis, maar ook een bemanning die 66 maanden in oorlog op zee had doorgebracht. Gert-Jan van der Velde vertelt erover bij Herman de Bruin.
1: Gert-Jan, welkom. Je bent betrokken bij die Hudson?
2: Nee, niet als vrijwilliger. Maar nee? Ik ben natuurlijk zelf amateur historicus. En met name de interesse in de Tweede Wereldoorlog van Maassluis. Ja. Dus, en daar hebben ze een hele grote rol gespeeld. Dus deze zeesleper. Dus vandaar dat ik er een artikel over geschreven heb.
1: Ja, een heel verhaal van de zeesleper Hudson. Want die is voor de oorlog al buitengaats geweest, zeg maar.
2: Correct.
1: Toen de Duitsers kwamen, dachten ze, we kunnen terug. Maar dat heeft niet zoveel zin, want er wordt hier geconfiskeerd.
2: Correct.
1: Dus op dat moment is die over zee blijven varen eigenlijk. Als zijnde de Vliegende Hollander bijna. Mag ik die vergelijking maken?
2: Niet helemaal. Ze hebben besloten op een gegeven moment om te zeggen van, we gaan naar veilige gebieden. En in eerste instantie zijn ze naar Dakar gegaan. Maar dat stond onder toezicht van de Vichy-regering. De Frans-Duits vriendschappelijke regering die er toen was. En die hebben hem in beslag genomen. Daar is hij ontsnapt. Toen is hij op een gegeven moment naar Sierra Leone gegaan. Daar zat gewoon de geallieerden. En later in de oorlog is hij voornamelijk in het Middellandse zeegebied rondom Algiers is hij geweest. Ja. En daar heeft hij dan ook eigenlijk zijn, zeker in 43, behoorlijke heldendaden gedaan.
1: Ja, die wil je er even uitlichten?
2: Ja, nou ja, in die zomer van 43 lag hij in de haven van de Noord-Afrikaanse stad Algiers. Maar die stad was ook na de overwinning van de geallieerden in Noord-Afrika en het verdrijven van rommel, hebben ze die stad, was echt een centrum van aanvoer van materialen. En daar lagen schepen, munitieschepen, olieschepen, bemanningsschepen, noem maar op. En daar was ook een schip. En dat was de Fort Confidential. En de Confidence. En die was aangevallen door een Duits vliegtuig. Maar dat was een munitieschip. Dus die had tonnen munitie aan boord. En die begon te branden over de volle lengte.
1: Nou, dat is niet best voor een munitieschip.
2: Nee, want dan had dat schip daar geklapt. En dan hadden de schepen die ernaast lagen, de mensen in de haven, die waren echt slachtoffers. Dat had honderden slachtoffers gemaakt.
1: Ja.
2: En toen is de kapitein Ben Weltevreden, die heeft besloten samen met zijn officieren om te zeggen, we gaan dat munitieschip naar buiten slepen. Dat heeft nog wat voeten in de aarde gehad. En daar hebben nog wat andere partijen
1: kabels
2: bij
1: gebroken, zag ik staan.
2: Kabels gebroken, want die brandden gewoon.
1: Brand ging gewoon door natuurlijk.
2: Ja, het was gewoon touw, hè? Dus dat brandde door.
1: Ja.
2: En die kabels. Maar op een gegeven moment hebben ze hem naar buiten gekregen met veel pijn en moeite. En ze waren nog geen 20 minuten terug. En toen klapte die hele boot uit elkaar.
1: Zonder dat het schade in de haven bracht.
2: En zonder dat het schade in de haven heeft gegeven, ja. Dus dat was echt daar zijn ze ook flink voor onderscheiden. De matrozen die dat brandende schip op zijn gegaan. De kapitein, die hebben de hoogste onderscheidingen gekregen die je maar kon krijgen voor burgers in dit soort acties.
1: Ja, en de Hudson heeft het overleefd, want die is er nog.
2: De Hudson heeft het overleefd. Die heeft later ook in Normandië met D-Day hij nog geholpen.
1: Ja?
2: Heeft hij die Phoenix Cassons, die betonnen onderdelen waarmee ze de Mulberry havens maakten bij Arromanche, onder andere.
1: Ja, ze een namaakhaven
2: om te zorgen dat de andere
1: materieel
2: havens
1: aan land kon komen.
2: Dus. Correct.
1: Ja.
2: En later heeft hij dat ook nog gedaan met Pluto, de pipeline under the ocean, zodat ze ook dat brandstof die kant nog op konden krijgen. Dus de Hudson heeft wat dat betreft echt wel geholpen. En toen de capitulatie kwam, toen hebben ze zeker nog een half jaar hebben ze op zee gezeten om nog reddingswerkzaamheden, bergingswerkzaamheden te doen. En pas in oktober kwamen ze terug naar Maassluis.
1: 1945.
2: Oktober 1945 kwamen ze terug in Maassluis. En toen waren ze ruim 5 jaar, dus dat ook 66 maanden, waren ze weg geweest.
1: Ja, ja. Bewogen geschiedenis van de Hudson en nog steeds te bezoeken.
2: Nog steeds te bezoeken in de binnenhaven van Maassluis.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dat staat op de website wanneer je er kan?
2: Ja, op de website van de stichting museumschiphudson.nl. Daar staat, kan je gewoon kijken wanneer die te bezoeken is. En zeker als je er aan boord stapt, dan stap je ook gewoon 80 jaar terug in de tijd.
1: Ja,
2: dat is ook wel echt wel heel bijzonder.
1: Ja. Bewogen geschiedenis, zei ik al. Is dat niet een onderwerp voor een boek? Ik zag een heel verhaal staan van je over die Hudson en over de Tweede Wereldoorlog en wat er allemaal gebeurd is. Je vertelde 1-2 dingen, maar er is veel meer gebeurd.
2: Ja, op mijn website staan op het moment geloof ik 82 artikelen.
1: Oké.
2: En dat is heel uiteenlopend van het verzet, van de mobilisatie tot het verzet, van Joodsmasluis tot nou ja, Maritiemasluis. Dus ik hoop ooit een keer een heel diep boek uit te kunnen geven, Tweede Wereldoorlog in Maasluis.
1: Ja.
2: En dan zal het zeker in meekomen.
1: Ja. En als je die artikelen nu al wil lezen, jouw website zeg je?
2: Ja, dat is wo2maasluis.nl.
1: De zeesleeboot Hudson werd verteld door Gert-Jan van der Velde. En mogelijk komt er een boek aan. Laten we het hopen.
2: Als ik tijd over heb.
1: Nou, vandaag of morgen komt dat er gewoon.
2: Ja hoor, ik hoop het wel. Ja.
1: We wachten het rustig af, maar voorlopig kunt u ook even op de website kijken om te zien wanneer de Hudson beschikbaar is om die te bekijken. Dat kan vaak op zaterdag, begrijp ik.
2: Correct.
1: Ja. Duidelijk. Dankjewel voor het gesprek, Gert-Jan van der Velde. En laten we dat boek niet vergeten. Het komt er echt aan.
2: Graag gedaan. Dankjewel.

0: 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen de vaste plek en als het echt gaat vriezen breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen er vaste plekken. En als het echt gaat vriezen, breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Alblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Alblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rotterdam krijgt een permanente winteropvang voor daklozen. Tot nu toe regelde de gemeente alleen een nachtopvang als de gevoelstemperatuur niet boven nul uitkomt. Maar vanaf 1 november kunnen mensen 5 maanden lang elke dag terecht aan de Volkelstraat, heeft wethouder Kokkelkoren bekendgemaakt. Het plan was al aangekondigd in het eerder gesloten stadsakkoord dakloosheid. Volgens de gemeente slapen dagelijks zo'n 200 tot 300 mensen buiten in Rotterdam. Kokkelkoren verwacht niet dat die allemaal winteropvang willen. Voor 150 mensen komen er vaste plekken. En als het echt gaat vriezen, breidt de gemeente de basisopvang verder uit, schrijft Kokkelkoren. Justitie laat psychiatrisch onderzoek doen naar de 20-jarige Mohammed H. uit Purmerend. De man staat terecht omdat hij een 16-jarig meisje uit de omgeving van Rotterdam zou hebben gedwongen zichzelf te snijden. Ze moest zijn bijnaam Zorro in haar lichaam kerven. Hij zou haar ook hebben gedwongen tot seksuele handelingen door te dreigen naaktfoto's van haar openbaar te maken. De man had contact gezocht met het meisje via het gameplatform Roblox. De zaak wordt in maart inhoudelijk behandeld in Rotterdam. De politie heeft na een achtervolging 2 autodieven aangehouden in het centrum van Rotterdam. De politie ontdekte het duo toen bij een kentekencontrole bleek dat hun wagen was gestolen. Ze negeerden een stopteken, maar konden uiteindelijk op de Parkstraat worden klemgereden. Er bleek in de auto nog een vuurwapen te liggen. Ouders en kinderen hebben vanavond in Oblasserdam gedemonstreerd tegen het plan om 12 speeltuinen te schrappen. De speelgelegenheden kampen met achterstallig onderhoud en geld voor een opknapbeurt is er niet. Tot onvrede van veel inwoners. Een petitie voor het behoud van de speeltuin is 760 keer getekend. De demonstratie was op het Raadhuisplein in Oblasserdam voorafgaand aan een gemeenteraadsvergadering. En daar staat het speeltuinenplan niet op de agenda. Naar verluidt komt dat volgende maand aan bod. Het weer vanavond is het helder. Vannacht kan er mist ontstaan. Minimumtemperatuur een graad of 11. Morgen begint de dag ook met mist, maar die lost snel op. Zien we de zon. In de middag neemt wel de bewolking toe. Maar tot de avond blijft het droog en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.